twee weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York, had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de playoffs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kant komt jouw kant op. Nieuws het nieuws van 6 uur van het NOS Journaal. Een hele goede morgen.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de playoffs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

even een koffiedate inplannen, weet je wel. En ik doe er ook aan mee. Ik doe er zeker aan mee. Ik weet toch, je verschuilt je toch altijd in... Ja, ik heb een drukke lifestyle. Ik ben veel aan het werk. Ik heb een verbouwing achter de rug. Druk. Je kent het wel natuurlijk. Maar hoe vaak zie jij vrienden eigenlijk nog? Ja, ik heb gewoon matties die ik al maandenlang niet heb gezien. Alleen het ding is wel, op het moment dat ik ze zie...

een NPO Luisterapp. Hoe vaak zie jij je vrienden eigenlijk nog? Is dat elke week? Ga je elke week op vrijdagavond iets gezelligs doen? Of is het ook dat er maanden tussen kan zitten? Ben ik oprecht?

0: rustig.
1: Phonix Ochtendshow.
2: The Phonix Ochtendshow.
0: Chris en Fruit geeft door je speakers een hele goede morgen. We hebben het over hoe vaak jij je vrienden eigenlijk nog ziet. Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer het een struggle wordt. Toch om elkaar te blijven zien, om af te spreken. Zeg maar die spontane tripjes van, hey, ben je thuis? Of je komt gewoon onaangekondigd bij je mattie zijn of haar huis. Dat wordt gewoon steeds minder. Ik merk het ook bij mezelf. Ik bedoel, sommige matties zie ik maanden niet. Want iedereen is druk, iedereen heeft zijn of haar lifestyle. Maar we zijn al cool met elkaar. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jou dus zit. Hoe vaak zie jij je vrienden eigenlijk nog? Nou, Mirjam in de NPO Luisterrap, die schrijft: mijn beste vriendin zie ik misschien één keer in

tussen zaten. Bij Ryan is dat weer helemaal anders. Hij schrijft, met mijn vriendengroep proberen we iedere vrijdag samen te komen. Lukt natuurlijk lang niet altijd, maar we hebben altijd wel bewust één avond vrijgehouden. Anders ben je serieus 2 maanden bezig met wanneer kan iedereen. Eindstand zie je elkaar nooit. Ja, dat is ook zo herkenbaar. Wel goed dat je dat doet trouwens. Dat je gewoon echt zegt, maar luister, één avond.

0: Kiara, die zegt sommige vriendinnen misschien eens in de 2 maanden. Sinds iedereen kinderen begint te krijgen, moet je bijna dataprukken sturen om koffie te drinken. Maar als we elkaar zien, zitten we bijna binnen 5 minuten weer te praten alsof we elkaar gisteren nog zagen. En dat is het ook toch. Echte liefde, echte vriendschap roest natuurlijk niet. Vraag het ook even aan Max, mijn producer in de building. Good morning, Max.
1: Good morning, good morning.
0: Jij bent actief, hè?
1: Ik ben actief, maar met mijn mattie is wat minder.
0: Ja?
1: Ja, laatste tijd. Althans, laatste tijd. Ik denk dat het iets is van de afgelopen 2 jaar. Ja, ik heb een vriendin gekregen. Zij gaan allemaal hun eigen kant op, veel reizen, nieuwe vrienden. Mm-hmm. Dus je ziet elkaar wat minder. Inderdaad, eerst was het echt meerdere keren per week gewoon.
0: Snap je?
1: Gewoon even snel, al was het maar even snel een drankje. Nu is het echt 1 keer per maand. Hooguit. En zelfs dat niet eens.
0: Maar voel je dan ook schuldig some way? Of denk je van,
1: ik voel me niet schuldig. Het is gewoon, het is wat het is. Maar ik vind het altijd wel jammer. Ik bedoel, afgelopen weekend gingen we weer gezellig met z'n vieren wat doen. Gingen we karten. En dan merk je toch van, ja, we doen het echt te weinig, man. Het is echt gezellig. Want dat ga je toch inzien van, we moeten het wel weer vaker doen, boys.
0: Dat is elke keer als je dan gemiet hebt van, we moeten dit echt vaker doen. Maar life happens, toch? Kijk, aan de andere kant, ik ben wel gewoon een lopende callcenter, hè? Ik bel elke dag minimaal 3-4 uur met mijn vrienden. Geen grap.
1: Ja, dat vind ik echt heftig.
0: Ja, ik vind het gewoon de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja, nee,
0: ik wil wel gewoon up-to-date blijven van hoe het in hun leven gaat, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Maar jij,
1: ik bel
0: jij
1: niet. Nee,
0: jij belt helemaal niet.
1: Bijna niet.
0: Heb je belangst?
1: Nee, totaal niet. Maar nee, ik zie geen reden om te bellen.
0: Maar app je dan wel met ze tussendoor? Of is het gewoon omdat je elkaar ziet? Dan...
1: Nee. Bij ons is het gewoon als je elkaar ziet, dan heb je gewoon direct alles om bij te praten.
0: Dat is wel weer zo. Dan kan je wel helemaal losgaan van
1: app is small talk dan.
0: Geen small talk.
1: Heel rustig. Nee, op app. Even rustig van hoe is het. Oh, gaan binnenkort even wat doen en dan praten we weer bij.
0: Oké. Dat is even dat de glijmiddel naar het echte gebeuren, zeg maar.
1: Ja.

0: verdiend.
1: Papers in de remix van ICSB, D-Double, Hanky T, Jack 7 alias en Yo Silver, yo. Hier op Phonix natuurlijk, waar je zo meteen ook Jonah Fraser en Chirac Hortman, we're all gonna make it. Hier is het laatste nieuws van 6:30 van het NOS-journaal. Good morning!
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Good morning, we hebben nu Jonathan.

0: En bij sommige mensen zie je niet alleen hun gezicht, maar hoor je ook meteen weer precies wat ze vroeger tegen gezegd hebben, toch?
1: Funny. Chris.
0: Ik kom gisteren namelijk een docent tegen van mijn oude basisschool. En ik was waarschijnlijk een jaar of 11, 12 of zo, weet je wel. Ik zat in groep 8, het was tijd voor het schooladvies. En deze docent wilde mij dus in eerste instantie VMBO adviseren. Terwijl mijn moeder, ze is een warrior toch, ze was het daar totaal niet mee eens. Ze bleef ook gewoon aandringen. Uiteindelijk werd het advies dus HAVO-VWO. Maar wat me vooral is bijgebleven is het gesprek wat ik daarna met hem had. Hij zei dus letterlijk tegen mij, die docent: kijk, je bent nou eenmaal niet de slimste van...

een beetje om lachen. Want inmiddels weet ik gewoon dat ik echt wel een paar hersencellen heb. Ik heb ook gewoon rustig mijn hbo afgerond. Twee vingers en mijn neus ging allemaal goed. Maar als kind weet je dat natuurlijk niet. Dus als een docent dat tegen je zegt, dan ga je helemaal twijfelen aan jezelf. Iemand van jij denkt dat diegene jou zo kan beoordelen wat jij er gewoon waard bent, waar je toe in staat bent. Als die dan tegen je zegt, ja, je bent niet zo slim en dit niveau is waarschijnlijk te hoog voor jou, dan kan het behoorlijk in je hoofd zitten, zeg maar. En wat me nog het meeste raakt aan dit alles, ik dacht er even aan terug, is gewoon mijn moeder. Een vrouw die gewoon letterlijk uit een oorlogssituatie heeft moeten vechten, naar een ander land is gevlucht. En die maar één ding wilde voor haar kinderen, en dat is gewoon alle kansen geven die ze zelf misschien nooit gehad heeft in Rwanda. En dan krijgt ze uiteindelijk te horen dat haar zoon vanwege precies die achtergrond maar beter niet al te hoog kan mikken. Dus gisteren kwam ik hem dus tegen. Hij zei tegen mij, ja, ik heb je jarenlang zijdelings gevolgd. Ik ben trots op je, je hebt het echt ver geschopt. En ja, kijk, je kan me gewoon Patty noemen. Misschien heb ik mezelf ook een beetje laten kennen. Maar ik heb wel gewoon verteld dat ik dat gesprek wat ik met hem had, ja.

nooit meer op die manier tegen een kind heb gesproken. Want ja, misschien krijgt niet ieder kind daar bewijsdrang van. Misschien gaat een ander kindje gewoon geloven wat je daarin zegt. En mijn highest flex is nu wel gewoon dat er waarschijnlijk naar huis is gelopen en dacht, shit man, ik heb het gewoon verkeerd aangepakt. Ja, en dat is wel echt karma voor hem.

0: zitten toch. Alleen, ik had gewoon niet verwacht dat Frenna zo'n 10 jaar geleden niet vies was van een leugen hier en daar in zijn lyrics.
1: In jouw liedje zit een fantastische line die wij zeer waarderen. Ik kom aan in Mercedes.
2: Ja.
3: Kennen jullie het account Rap Fact Check? Nee, maak een verder. Ja, social media account die checken raps op of de feiten wel kloppen. Nou, heb ik net een klein rondje gedaan over de parkeerplaats.
2: Ja.
3: Maar behalve mijn eigen zie ik geen enkele andere Mercedes.
2: Misschien moet je mij over een maandje weer uitnodigen. Oké, dan ga je die daar zien.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.

Een hele goede morgen, zometeen Morley en Bees & Honey met Party Gal.

0: Hardy en Don Julio Daddy? Weet je het antwoord? Drop het dan zo snel mogelijk in de NPO luisterapp. Ondertussen het laatste nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Deze jongeren op de kermis in Almere zagen het plan niet zitten. In eerste instantie dan.
2: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden. Maar je bent nog niet oud genoeg. En dan word je opeens handhaving voor je of zo.
3: Ik zou eerder moeten doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
4: Als je boete neemt, dan krijg je een aantekening bij strafblad.
3: Oh.
5: ISO.
3: Ja, dat is wel ietsjes minder.
2: Anders voor mijn banen zo later.
1: Ja, ook de BOA's zijn fan van de pop-up locaties. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Het land gaat daarmee door, ondanks felle kritiek. Israël zoekt al aannemers voor het bouwen van 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt. Dat maakt een Palestijnse staat nog moeilijker. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Er werden toen botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt nu dat die niet van hem zijn. Van wie wel, ja, dat weten we nog niet. En FC Twente moet aan de bak om zich te kwalificeren voor de Conference League. Gisteren werd de eerste playoff-wedstrijd tegen Karabach verloren met 0-1. Trainer John van der Brom vond dat zijn ploeg niet goed speelde, maar hij ziet toch wat lichtpuntjes.
6: Dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat ik denk dat, dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven.
1: Ja, de returnwedstrijd is volgende week donderdag om 6 uur Nederlandse tijd in Azerbeidzjan. Heb ik het weer nog voor je? Het is één grote mix vandaag. Veel buien, af en toe onweer, tussendoor wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden.

0: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: En inmiddels ben ik met Nysa.
2: Alweer.
1: Good morning. De hele week co-host natuurlijk in de morning show.
2: Yes.
1: Laatste dag, hè?
2: Ja, laatste dag. Het is zo snel gegaan.
1: Niet normaal, hè?
2: Vond het wel heel erg leuk.
1: Ja, toch? Ja, maar goed, we gaan nog even knallen de komende uren. Gisteren viel mij wat op Instagram. Ik opende het. Ik zat toevallig even te jeeken op de stories van Lil Kleine.
2: Ja.
1: Heb jij het meegekregen?
2: Ik heb het zeker meegekregen.
1: New Wave komt terug.
2: Ze komen gewoon weer.
1: Ze komen terug. Kijk, sowieso staan ze dit weekend op Lowlands.
2: Ja.
1: Alleen, die video die ik zag was nog een beetje cryptisch.
2: Ja, ik vond het wel heel creatief. Zo, ik hou van zulke aankondigingsvideo's. Mm-hmm. Met Humberto Tan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Humberto Tan, en één voor één stapte ze dan die bus in, zeg maar. Maar het was nog niet echt duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Het enige wat je kan doen is pre-registreren,
2: ja, precies.
1: Toch?
2: Ja, houdt het nog een beetje spannend.
1: Wat denk jij wat er gaat gebeuren?
2: Ik denk dus eerlijk gezegd dat het een soort tour is. Want ten eerste, Humberto Tan is de buschauffeur. Ze stappen één voor één in. Het is een tourbus, misschien een tour door Nederland. Maar ja, aan de andere kant denk ik, waarom zouden ze een tour doen en dan in kleine... Bijvoorbeeld, een avond is veel te klein voor hun.
1: Zeker,
2: snap je?
1: Ja.
2: Dus ja, ik weet niet eigenlijk wat we kunnen verwachten. Wat denk jij?
1: Ja, aan het einde vroeg Humberto toch van hoeveel gaan jullie doen? En toen zei John en Fraser vijf.
2: Vijf dus, shows dus
1: ja,
2: weer.
1: Ik neem aan dat er dus vijf shows komen. Maar ik hoop echt dat het niet Ziggo Dome gaat zijn.
2: Je hoopt het niet?
1: Nee, ik hoop de Johan Cruijff Arena.
2: Oh,
1: dat zou dik zijn.
2: Dat zou ze wel lukken.
1: Toch?
2: Vijf keer? Oef.
1: Vijf keer, keihard. Ja. Dus we weten het nog niet. We kunnen wel alvast pre-registreren. Maar ik ga er een beetje van uit dat er komen sowieso shows, toch?
2: 100%.
1: Dat kan niet anders. Wat is jouw favoriet trouwens van het album New Wave?
2: New Wave, heel eerlijk. Ik ben echt niet echt een New Wave luisteraar. Maar ja, gewoon die standaard investeren in de liefde. Mm-hmm. Ja.
1: Ik heb het toch met Zeg Dat Niet.
2: Wat zeg je?
1: Zeg dat niet.
2: Zeg dat niet.
1: Hou je mond dicht. Doe dat. Ja,
2: I love it.
1: Hey, even iets anders.
0: 5 voor Fernando. Met Chris.
1: Zometeen gaan we 5 voor Fernando spelen met Chris en Nysa natuurlijk. Ja. En het is vrijdag, de laatste dag. Dat betekent...
2: dat we erachter gaan komen wie er wint.
1: Wie gaat de weekwinnaar worden? Maar we hebben dus een kwalificatievraag, hè Nysa?
2: Yes, de vraag is... welke artiest ken je van Private Party en Don Julio Daddy? De twee nummers, twee hits. Wie?
1: Twee hele grote hits.
2: Ja, yeah, I love them both.
1: En
2: gewoon.
1: Het kan zo zijn... dat deze persoon ook nog eens in New Wave zit.
2: Het kan zomaar.
1: Misschien zeg ik te veel.
2: Nee, het kan, het
1: misschien
2: kan.
1: Zeg ik te veel.
2: Kleine hint.
1: Als je het antwoord weet, laat het dan weten in de NPO Luisterapp. Zometeen 5 voor Fernando.

0: Zo.
1: 5-5 voor Fernando. Met Chris.
0: En Naisa. En ik ben gewoon gespannen, Naisa.
2: Ik ook wel.
0: Ik zeg je heel eerlijk, het is natuurlijk vrijdag.
2: Ja.
0: We gaan natuurlijk voor de week winnaar voor het 5 van Fernando spel. Kan je ons binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? Dat is de challenge van vandaag. En al de hele week is ze aan het knallen.
2: We hebben het over Naomi.
0: Naomi, good morning.
3: Good morning.
0: Goedemorgen. Hoe zit het met de spanning? Zit je er lekker in?
3: Ja, vandaag is hij wel een beetje meer dan de andere dagen. Hè?
2: Snap ik.
0: Kan ik me voorstellen. Jij zit vandaag in Team Nice. Jullie zijn zo'n lekker team. Al 4 dagen zijn jullie gaande. En ik ga het doen met mijn broski Ashraf. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, man. Ben je fit?
4: Ik ben fit.
0: Kijk, fit. Zo wil ik het horen. De spelregels zijn duidelijk, hè? Even nog één keer. Welke artiest ken je van Private Party en Don Julio Daddy?
4: Jonah Frezen,
0: inderdaad. Nice, heel lekker. We beginnen met Team Naisa.
2: Oeh.
0: Ready?
2: Ja, ik wel.
0: 3, 2, 1, go!
3: Wij maken dit. Het is geel, kleurig, zoet. Dit is bold op thee of in een thee of op brood.
2: Mayonaise?
3: Nee, het is een vettige smeersel voor je huid. Je gebruikt het bijvoorbeeld voor droge lippen.
2: Vaseline?
3: Hij werkt bij Funix. Je hoort hem 's ochtends altijd, iedere ochtend.
2: Fernando? Chris?
3: Dit trek je aan voordat je je schoenen aantrekt. Je zit om je voeten.
2: Hoe gaat het zo snel? Ja, sokken natuurlijk.
0: Oh. Die was buiten de tijd, we moeten eerlijk blijven. Max, stelt hij nog?
5: Nee, die was buiten de tijd. Okay. Twee goede antwoorden.
2: Okay.
0: Ik krijg zomaar vertrouwen. Ashraf, ben je fit?
3: Fit.
0: Oké. Hier gaan we. 3, 2, 1, go!
4: Oké, welke grote festival is er deze week?
0: Lowlands.
4: Oké, waarmee douche je haren?
0: Shampoo.
4: Oké, ander seizoen. Geen zomer, geen winter.
0: Lente. Herfst.
4: Geen middag, ochtend, maar...
0: Avond.
4: Hé! Hey! Oh, ik heb nog eentje.
0: Wacht. Max, wat betekent dit?
5: Oh, ik vind het heel zielig.
0: Wat eigenlijk betekent dit?
5: Ja, jullie hebben 4 goede antwoorden. Dus dat is wel overduidelijk dat jij en Ashraf gewonnen hebben.
0: Oh!

0: gefeliciteerd, man.
1: Thank you, brother. Thank you.
0: Hey, je was echt fit. Maar ik zeg eerlijk, ik gun het je van harte. Maar I really feel bad for Naomi.
2: Ja, ik ook. Wat erg dit. Maar eerlijk, vier dagen is het volgehouden. Dat is niet niks. Ja,
0: Naomi is de strijder van de week.
2: Strijder, ja.
0: Ashraf is toch last minute even gekomen om erin te fietsen. Ja. Het is wat het is. Het is wat het is. Thanks, broski. En Naomi, you're good.
3: Dankjewel.

0: Coldplay en Players. Hier op Funix. Zometeen ook Topperig en Chavante. En wat dacht je van het Dre the Wave Lame en Rihanna? Nu is het laatste nieuws van 7:30, verzorgd door NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Deze jongeren op de kermis in Almere zagen het plan niet zitten. In eerste instantie dan?
2: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden. Maar je bent nog niet oud genoeg. En dan word je opeens een speciale handhaving voor je of zo.
3: Ik zou eerder moeten doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
4: Als je boete neemt, dan krijg je een aantekening in bestrafblad.
3: Oh.
4: Yes,
3: ja, dat is wel ietsjes minder.
2: Anders voor mijn banen zo later.
1: Ja, ook de BOA's zijn fan van de pop-up locaties. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Het land gaat daarmee door, ondanks felle kritiek. Israël zoekt al aannemers voor het bouwen van 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt. Dat maakt een Palestijnse staat nog moeilijker. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Er werden toen botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt nu dat die niet van hem zijn. Van wie wel, ja, dat weten we nog niet. En FC Twente moet aan de bak om zich te kwalificeren voor de Conference League. Gisteren werd de eerste playoffwedstrijd tegen Karabach verloren met 0-1. Trainer John van der Brom vond dat zijn ploeg niet goed speelde, maar hij ziet toch wat lichtpuntjes.
5: Dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven.
1: Ja, de returnwedstrijd is volgende week donderdag om 6:00 Nederlandse tijd in Azerbeidzjan. Heb ik het weer nog voor je? Het is één grote mix vandaag. Veel buien, af en toe onweer, tussendoor wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
0: Jasper, dankjewel. Topperige Chavante, hoor je nu met Baga.

0: Jonna Fraser en J-Home en Panna.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Ja, en dit weekend gaat natuurlijk helemaal los daar in Biddinghuizen, Nijsa.
2: Ja, Lowlands.
0: Lowlands, ja, Tyler the Creator die komt. New Wave gaat trouwens optreden.
2: Ja, zeker. Ik zie Naomi, Sharon.
0: Clips, Willem, Milo laat het lukken. Dus het wordt volgens mij hartstikke gezellig. Alleen is één ding wat ik persoonlijk niet begrijp. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Nijsa. Dus ik zat gisteren op mijn Instagram te kijken. En ik zie foto's, video's van mensen die om 7:15 ochtends...
2: Wow.
0: Ergens op een veld staan, hutje-mutje op elkaar met van die campingstoelen en zo, te wachten tot ze op het terrein op mogen.
2: Nee, maar waarom zo vroeg? Dat snap ik niet. Het begint toch pas zaterdag, of niet?
0: Ja, volgens mij wel. Het begint wat later, maar ik denk dat ze dan waarschijnlijk een goed plekje willen hebben voor op de camping.
2: Oh, nee, sorry. Dat zou ik dus echt nooit doen. Dat is hetzelfde als mensen die bijvoorbeeld buiten slapen voor een artiest die in een Ziggo Dome gaat staan. Mij niet bellen.
0: Buiten slapen is crazy.
2: Ja, in een tent, bijvoorbeeld voor Billie Eilish, zijn ze zo'n grote fan, denken ze, ik moet vooraan staan, ik ga hier slapen. Voor iemand die niet weet dat ik besta? Oh, nee.
0: Voor iemand die niet weet dat ik besta.
2: Ja, nee.
0: Ja, ik kan me voorstellen, als je artiest nooit echt ziet, dat je denkt van, die komt een keer naar Nederland toe, van, ik wil echt vooraan staan.
2: Tuurlijk.
0: Ik wil degene bijna aanraken. Maar om naar zo ver te gaan, vind ik ook niet per se heel erg nice of zo.
2: Nee, ik ook niet. Sorry.
0: Maar een ander ding wat ook in het nieuws kwam, is dat de festivalkaartjes, die gaan echt achteruit. Dus de verkoop van tickets.
2: Ah.
0: Waar denk je dat het aan kan liggen?
2: Waar zou het aan liggen? Ja, misschien hebben mensen andere prioriteiten. Dingen waar ze geld aan moeten uitgeven. Mm-hmm. Of het weer, natuurlijk. Want Lowlands gaat het ook regenen. Ik zie heel veel mensen ook zeggen van neem laarzen mee. Mm-hmm. Want het wordt slecht weer. Ja, ik zou zelf ook niet in de regen op een festival staan.
0: En misschien ook wel omdat er zijn zoveel festivals. Zoveel concerten. Als je al naar New Wave bent gegaan dit jaar.
2: Stel dat je bent
0: naar de Frenna geweest in de Ziggo Dome. En je wilt ook nog naar Lowlands. Bij elkaar is het kapot veel geld.
2: De line-up is ook eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde als je het aan mij vraagt.
0: Ben je festivalganger?
2: Nou, tenminste niet heel erg. Maar als ik die line-up zie staan, denk ik, ja, dat heb ik bij die andere festie ook al gezien. Dus het trekt me niet echt om te komen eigenlijk.
0: Dus je bent al geweest, is prima.
2: Ik ben al geweest, precies.
0: Maar Lowlands, voor jou zit dat erin?
2: Nee. Helemaal niet kamperen op een festival zou ik nooit doen. Misschien met leuke mensen is het wel gezellig om een keer te proberen. Maar kamperen in general heb ik ook nog nooit gedaan. Staat ook niet op mijn lijstje, zeg maar.
0: Voor alles is de eerste keer nice.
2: Dat is waar.
0: Ja, misschien glamping. Ken je dat, glamping?
2: Ja, die ken ik wel. Ik zie ook heel veel influencers die gaan met merken. Wie weet, als een merk me ooit uitnodigt, dan denk ik, oké, als leuke mensen meegaan, kan ik het overwegen.
0: Mm-hmm.
2: Maar het staat niet op mijn lijstje om daar naartoe te gaan.
0: Oké, maar als ik wel kijk naar de artiesten oprecht, Tribal Kush, Nems, Wax Fan, Major Lazer, dan is het wel echt heel nice. En ik zit ook even te kijken naar de prijzen daarvan. Weet je wat de duurste glamping tent kost?
2: Vertel.
0: €1.595.
2: Ja, kijk, daar... Nee, mij niet.
0: Hè?
2: Ja, dag.
0: Is giving
2: dat is iemands maandsalaris, hè?
0: Letterlijk. Maar je kan gewoon letterlijk 10 dagen lang genieten ergens op Egypte of Creta.
2: Daarom.
0: Het
2: is een vakantie dit. Nee, doei. €1.595 vind ik te ver gaan.
0: Anderzijds, het is wel weer een vibe. Omdat wat je net zei, als je met leuke creators zit of met je eigen matties, om gewoon 3 dagen lang te chillen met de leukste artiesten. Dus als je op Lowlands bent en je hoort dit, have fun. Geniet
2: Succes.
0: Ervan. Jij liever dan ik.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: It's complicated met Jay.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
6: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprins Grachtconcert, morgen

0: met Millie. Hier is het allerlaatste nieuws van 8 uur 's ochtends van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8 en was bij het dorp Zandeweer. Deze man schrok zich een hoedje.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning in het gebied. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van de grootste stad van Alaska naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor precies weten we niet. De allerlaatste Grand Prix van Zandvoort gaat vandaag van start. Voor de laatste keer verzamelen racefans van over de hele wereld zich dit weekend aan de Nederlandse kust. Het evenement heeft veel betekend voor de gemeente, vertelt de burgemeester.
3: We zien mensen uit de hele wereld eigenlijk deze kant op komen. Zandvoort via de Formule 1 hebben leren kennen. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. En dat verbindt ook echt de mensen samen.
1: De eerste auto's komen om 12:30 vanmiddag het circuit op voor de vrije training. En een tripje naar Japan, wie wil dat nou niet? Nou, dat dacht het meisje met de parel ook. Het Mauritshuis, waar het schilderij van Johannes Vermeer normaal hangt, wordt verbouwd en dus had het meisje een nieuwe onderkomen nodig. Die heeft ze gevonden aan de andere kant van de wereld, in Osaka in Japan. Want daar is het schilderij heel populair, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
1: Vanaf 5 oktober is het meisje met de parel weer terug in Den Haag. Heb ik het weer nog voor je? Veel buien, af en toe onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 18 tot 21 graden.
0: Broederliefde hoor je zometeen naar eerst zijn Soleil's en Victory met Millie.

0: Tijdens de Phonics ochtendshow, de zomereditie. Fernando en Donna zijn natuurlijk op vakantie, dus ik neem het even van je over. Deze week met Nysa. En ondertussen zijn er nog twee andere mensen aangeschoven, hè Nysa?
1: Yes, yes, yes.
0: Zometeen ga je horen wie het zijn. Ze hebben een nieuw album. Dus je kent ze natuurlijk van Op de Zeeweg, maar tegenwoordig is het app en

0: Eat in the building, Siggy and Dean.
1: Good morning.
0: En jullie zijn natuurlijk omdat er een nieuw album is.
1: Ja, ja man.
0: App en Vloed. Een beetje ups en downs wat je allemaal hebt meegemaakt de afgelopen tijd. Wat ik een beetje hoorde, een down was bijvoorbeeld dat jullie de motivatie een beetje kwijt waren op een gegeven moment, toch? What happened?
1: Ja. Motivatie niet echt. Motivatie is er altijd, maar... ja, meer gewoon, je gaat door fases heen, zeg maar, toch? En ja, soms ben je gewoon even wat lakser op die muziek. En dan ga je er even af. En daarna ga je er weer op.
0: Je moet weer bouwen aan nieuwe inspiratie, toch? Wat zei je? Je moet weer bouwen aan nieuwe inspiratie, natuurlijk.
2: Ja, toch. Dus we zijn nu al lang in die muziek. Hoe lang zijn we? 4 jaar of zo?
1: 4, 5 jaar.
2: Dus af en toe dan ben je even eruit. Dan ga je even chillen, gewoon. Je weet toch, ben je even aan chillen, gewoon. En dan, en dan ben je weer terug, gewoon zo. Dus
0: lekker,
2: zo ervaren we dat ook, man.
0: Lekker.
3: Ja, ja. En op jullie vorige album Op de Zeeweg hoorden we twee hongerige mannen die het begin van het succes aan het ontdekken zijn. Welke versie van Siggy & Dins horen we dit keer terug op het nieuwe album?
2: Een nog hongeriger, denk ik, man. We hebben meer honger, ja, man.
1: Ja.
0: Waar zit het hem in bij jullie?
2: En ik denk we worden ouder. Je weet toch? En nee, maar het is gewoon dezelfde honger, gewoon.
1: Maar joh, dat hoor je wel, zeg maar, wat je zegt. Van, je hoort wel een wat volwassenere Siggy & Dins, zeg maar. Qua textueel, qua misschien onderwerpen die we aangrijpen, die we toen niet aangrepen, zeg maar. Dus, ja, man.
0: Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Shoulder Lean, ik heb jullie ook al horen zeggen van, jullie hebben met die track ook geleerd om soms minder te denken, gewoon gas te geven en zo. Ja. Heeft dat ook een beetje jullie kijk naar muziek veranderd, die track?
2: Jawel, man. Gewoon van maken gewoon wat we willen, gewoon, snap je? Want we hebben gewoon veel hip-hop gemaakt. Dus de fans die wouden gewoon veel hip-hop van ons. En met die pokoe, zeg maar. Het was gewoon random in de studio. En dat is geen hip-hop. Dat is gewoon een dansbare iets anders of zo. En met die pokoe, daar hebben we wel iets gewoon van. Ja, we maken gewoon wat we willen.
0: Juist.
2: En wat we hard vinden.
0: Mm-hmm.
2: En ja, man. Gewoon van alles maken we gewoon.
0: Ik ben ook wel benieuwd, hè. Als jullie de studio in zitten, wie van jullie is de grootste overthinker? Wie zit heel erg in zijn hoofd?
2: Ik hoor, man.
0: Ja?
2: Ik ben Pietje precies, man.
0: Hoe dan, bro?
2: Ik ben Pietje gewoon, man. Ja, man. Ik weet,
1: Pietje.
2: Ik ben gewoon Pietje, man. Nee, ik ben gewoon precies. Alles moet kloppen, gewoon. Als het niet klopt, dan gaat het niet gebeuren, gewoon. Als ik wat hoor in die beat, ik zeg, yo, doe dit. En dan, het moet gewoon, ik weet niet, man.
0: Die producer moet het zo flippen gewoon, tot je hetgeen hebt wat je in je hoofd hebt zitten.
2: Ja, man. Ik ben gewoon echt, ik ben erg, man. Ik ben super erg.
0: Hey, over de producers gesproken. Ik zat even door jullie tracklist heen te gaan. Ça va bien? Ken jullie wel, toch?
1: Zeker, man.
0: Deze man wil wat tegen jullie zeggen.
4: Snidder, Antonio, mijn boys.
1: Nou,
4: ça va bien hier. Het album is eindelijk af. Jullie hebben hier keihard voor gewerkt. We hebben natuurlijk ook heel veel gebasketbald in Zandvoort. Er is ook veel gechilled. En nu is het tijd voor jullie om ervan te genieten. En de mensen ook. Dus alle mensen genieten van. Het zijn prachtige tunes geworden. En ik ben trots op jullie, man. Lobby.
2: Lobby, man.
1: Applausje.
2: Janos is een pure gast, maar ja, man.
0: Maar hoe belangrijk is het om zo'n producer te hebben, om het samen tracks mee te bouwen, maar ook gewoon een goede connectie mee te hebben? Want daar begint het in de studio.
1: Ja, zeker, man. Het is gewoon, dan gaat alles gewoon organisch, toch? Je rolt er makkelijker in, ook als je je dag niet hebt of zo. Dan komt hij weer met een ideetje of zo. Bien is echt de producer, hij denkt ook met je mee van...
2: Ja.
1: Je weet toch, als wij er even niet uitkomen, hij zegt, laten we dit maken, man, ik vind dit tof. Of hij heeft iets geflipt, iets anders, zegt hij van, ik zou jullie ook wel dit willen horen.
0: Mm-hmm.
1: Je bent eigenlijk gewoon, daar zijn we eigenlijk gewoon als 3 artiesten bezig in plaats van 2, zeg maar.
0: Juist. Eén team, één taak, toch?
1: Ja, zeker, man.
3: Ja, en jullie kennen elkaar natuurlijk van back in the days in de zolderkamer in Zandvoort.
1: Mm-hmm.
3: En zijn inmiddels niet alleen vrienden, maar ook businesspartners. Wat is het moeilijkste aan elkaars vriend zijn, maar ook zakenpartner?
0: Ik zie je meteen lachen.
2: Veel, maar ja, maar nee, maar het is gewoon... soms is het gewoon even lastig, je weet toch, want we zijn gewoon bradas van elkaar.
0: Ja.
2: En zakelijk moeten we soms gewoon elkaar op de kop geven.
3: Ja.
2: En dan is het moeilijk gewoon om naar elkaar te luisteren, omdat we ook gewoon bradas zijn, snap je?
0: Snap je, je bent gewoon, wel eerlijk naar elkaar.
2: Ja, je moet eerlijk zijn.
0: Maar wat zijn dan die lastige dingen in de muziekindustrie? Waar moet ik dan aan denken?
1: Kijk, weet je wat het is, zeg maar? Ze zeggen toch ook wel eens van, je moet geen business starten met je familie of zo.
3: Ja,
1: weet toch? Maar kijk, het is gewoon, we hebben ook gewoon een eigen leven, zeg maar. Maar omdat wij en op zeg maar, broederschap samen zijn, En nu ook op zakelijk. We hebben geen rust, zeg maar.
0: Ja, man.
1: We zien elkaar elke dag. We zagen elkaar al elke dag, maar op een niveau van.
2: Snap je? Chillen, elke dag moet ik met deze gast moeten chillen gewoon.
1: Sparen hebben we, nee.
0: Maar zijn jullie qua persoon ook anders?
2: Zo, ja, maar.
1: Jawel.
0: Wat zijn de grote verschillen tussen jullie twee?
2: Kijk, we zijn wel hetzelfde. We hebben dezelfde humor. Oh, dan ben ik iets grappiger.
1: Dat is niks aan geloof.
2: Maar we zijn hetzelfde, alleen kijk, ik ben gewoon. Hoe zeg je dat? Ja, ik ben gewoon druk.
1: Ja, hij is gewoon de drukkere. Ik ben de wat rustigere. En het is wel gewoon, zeg maar, een gezonde balans.
0: Juist,
1: we kunnen niet hetzelfde zijn. Als we hetzelfde waren geweest, dan
2: waren we het kronkjoren, kronkjoren, moet je noemen. Kronkjoren.
0: Je zegt het ook op die eerste track toch voor jullie album Back to Back. Zonder Siggy is er geen Dins. En zonder Dins is er geen Siggy, toch?
2: Ja, maar
0: kijk, zometeen praten we verder, maar eerst deze. Inmiddels kan ik wel zeggen. Classic.
3: Banger.
0: Shoulderlin. Ja toch, Siggy Dins.
1: Yes.
0: GPHG. Rijk. Shoulderlin tijdens de Phonics Ochtendshow. Hey, bitch, wat zeg je, man? Strek je.

0: Prins GP uit Rijk en Rijk met Sjolderling.
1: De Funix Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: En nog steeds in de building, Siggy en Dins.
3: Yes, sir.
0: Nieuw album is uit, Epic Vloep. Dus ik zou zeggen, check it out, dat sowieso. Maar ik wil ook even terugkijken naar wat we al hebben. Dus we hebben al een grote catalogus natuurlijk. Dus ik heb even 5 tunes voor jullie gepakt. En die gaan we blind ranken. Dus van tevoren ga je niet horen welke tracks het zijn, maar je moet ze echt van 1 tot 2, 3, 4, 5 gaan ranken.
4: Oké.
5: En moeten we samenwerken?
0: Jullie moeten samenwerken, jullie zijn een duo toch?
2: Jullie moeten het eens zijn met elkaar wel.
0: Oké, we beginnen met deze.

0: Precies, ze druk overleggen.
1: Ja, is gewoon, is, deze is gewoon nostalgisch, zeg maar. Dit is de eerste tune die we hebben.
0: We hebben het over rondjes dan?
2: 100.000%, ja, man.
0: Op één, ja?
2: Ja, man.
0: Je moet weten niet wat er nog gaat komen, toch?
1: Nee,
2: dit is de eerste.
1: Ik weet sowieso, en Shodely gaat er ook in komen, die gaat niet op één, zeg maar.
3: Shodely
2: gaat op 6.
0: Wow.
2: Geitje.

0: Petje scheef.
1: Dat vind ik ook hard hoor.
2: Ik vind deze ook keihard.
0: Ik zei het toch, het is moeilijk.
3: Vier zet, denk ik.
2: Vier
3: is nog steeds hard, hè? Dat is nog steeds hard.
2: Want je vraagt een top 5.
0: Juist. Kijk, één helemaal weggeven. Rondje staat op 1.
2: Rondje staat op
0: 1. Petje scheef, waar gaat die staan?
3: Ik denk dat gaat op een 4, man.
2: Op een 4?
3: Ja, man. Want 180 gaat komen, 100%. Shodini gaat komen, maar die gaat ook echt, ja.
2: Dit is gewoon, in deze tijd is dit mijn favoriet, zeg maar.
0: Oké, maar uiteindelijk moet eentje komen.
2: Ja, ongeveer.
0: Vier, ja?
3: Oké, dan doen we drie. Mix op, toch?
0: Oké.
3: Dan doen we drie.

0: Chuchu.
1: Ja, man.
2: Ook een mega hit bij Phonix, man.
1: Ja, wel, hè?
2: Gepompt hier gewoon. Ja,
0: bij showtjes ook, man. Deze gaat altijd kwijt, man.
2: Chuchu, waar gaat hij staan?
1: Hij gaat wel naar 5.
2: Hij gaat naar 5.
1: We hebben net even besproken.
3: Wow.
2: Maar waarom?
1: Waar gaat hij bij jullie dan?
2: Ik ben in shock, hè. Ik had deze makkelijk op 2 of 1 gezet.
1: Ja?
2: Ja, ik vind hem echt hard.
1: Nee, kijk, maar weet je wat het ook is? Dit is niet, zeg maar, wat wij altijd maken, zeg maar, toch?
2: Mm.
1: Dit is gewoon, hier ligt niet onze, als je vraagt, nu rondjes, wij hebben op ingezet.
2: Ja.
1: Dit is onze allereerste tune. Daar zijn we mee begonnen, zeg maar.
2: Daar ligt
1: alles begonnen, dus
0: ja, man.
1: We kunnen dit niet op 1 of 2.

0: we nog over.
1: Hebben we eigenlijk nog 2 en 4?
2: Ik wil nog eentje horen. Hoe het was, wil ik op 2.
0: Dan zetten we deze op 4, man.
2: Of wil je dat ik blijf, of iets.
0: We nemen risico, familie.
2: Ja, doe maar
1: risico nemen.
0: Vier. Ja, ze nemen
1: dan zetten we hem op 4. Dat betekent dat deze...

0: Oké, zijn we een beetje blij met deze ranking?
1: Ja, jawel, man. Ja.
2: We zijn er nog, Charlene komt sowieso en die gaat op 5.
0: Wij zijn met
1: scherpen.
0: Jullie zijn scherp, hè?
3: Welk zouden jullie social zetten dan?
0: Ik zou social zo hoog zetten, man.
2: Ik denk ook 5. Voor nu dan ook.
3: Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar weet je, het zijn alle 5 gewoon de bangers, toch? Ja, het is ook een beetje lastig om te kiezen. En maar bro, Ebb en Vloed, allebei uit. De tune, hele album gaat gewoon kwijt. Dus ik zeg, blijven checken. Phonics Fam, deze moeten jullie gaan beseffen. Maar de komende tijd, wat gaan we doen?
3: We gaan nog wat dingen doen, man.
0: Kritisch.
3: Jullie gaan nog veel zien, zeg maar. Dit is een hele albumtraject. We hebben een tripje naar Frankrijk gemaakt. Dus jullie zien heel veel behind the scenes beelden van daar, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Ja,
1: man. Veel aan, man.
3: Ja, toch?
1: Ja.
3: We gaan nog een show geven. We weten nog niet wanneer.
0: Oh, een show! Okay.
1: Ja, man.
3: Ja, man. Moe hoort erbij, toch? Nieuw album, nieuwe show.
0: Ja, man.
1: Eigen show, man.
3: Ja, man.
0: Jullie teasen veel, ik ben benieuwd. Kun je niet iets geven?
3: Alleen, wij Phoenix alleen.
0: Oh, bij fun? Hey, boys. Thanks for coming, sowieso. Een nieuw album, Apple Fruit. Go check it out. Blijf even hangen, want zometeen spelen we natuurlijk Moordende Minuut. Samen met jullie.

0: Jullie maken het pijn van
1: de Zeg je dins aan jouw Silvio 180. En zo meteen. Naiza.
0: Het moorden met een minuut.
1: De moorden met een minuut. Je zit al helemaal scherp in de gimma. En de klok staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen voor je. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ben jij de dagwinnaar. Ga je vandoor met de prijs.
0: Yes, en we hebben een kwalificatievraag. En dat is, van welke sport ken je Lewis Hamilton?
1: Ah, simpele vraag.
0: Ja, easy peasy.
1: Wist je het zelf ook?
0: Ja, ik zei het verkeerd, maar ik weet al wat hij doet. Okay, ik kan het uitleggen, zeg maar.
1: Van welke sport ken je Lewis Hamilton? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
2: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie te zitten...

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen ook muziek van Fresh KM. En wat dacht je van Our Star met Tornado door je speakers? Nu is het laatste nieuws van 8:30 van NOS op 3. Good morning.
6: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8 en was bij het dorp Zandeweer. Deze man schrok zich een hoedje.
7: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
6: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning in het gebied. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van de grootste stad van Alaska naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor precies weten we niet. De allerlaatste Grand Prix van Zandvoort gaat vandaag van start. Voor de laatste keer verzamelen racefans van over de hele wereld zich dit weekend aan de Nederlandse kust. Het evenement heeft veel betekend voor de gemeente, vertelt de burgemeester.
8: We zien mensen uit de hele wereld eigenlijk deze kant op komen. Die Zandvoort via de Formule 1 hebben leren kennen. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. En dat verbindt ook echt de mensen samen.
6: De eerste auto's komen om 12:30 vanmiddag het circuit op voor de vrije training. En een tripje naar Japan, wie wil dat nou niet? Nou, dat dacht het meisje met de parel ook. Het Mauritshuis, waar het schilderij van Johannes Vermeer normaal hangt, wordt verbouwd en dus had het meisje een nieuwe onderkomen nodig. Die heeft ze gevonden aan de andere kant van de wereld, in Osaka in Japan. Want daar is het schilderij heel populair, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
9: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
6: Vanaf 5 oktober is het meisje met de parel weer terug in Den Haag. Heb ik het weer nog voor je? Veel buien, af en toe onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 18 tot 21 graden.
5: Chris. Zometeen de moordende minuut.
0: Van welke sport kan je Lewis Hamilton laten weten in de NPO Luister-app?
5: Hier is deze van Our Star, dit is Tornado.

0: Fresh and cut him.
1: Het
0: is tijd voor de moorden de minuut, Nijsa.
2: Yes, het spannendste spel. De klok slaat op 1 minuut. En in dit geval hebben Siggy en Dins 10 vragen voor je. En lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan heb je de moorden de minuut overleefd.
0: Boys, we zijn excited, hè?
3: We zijn
0: excited, hè?
3: Ja, man. Ja, man.
0: En we gaan hem vandaag spelen met Lindsay. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Good morning.
3: Goedemorgen, Lindsay.
0: Bijzondere dag voor je, hè, Lindsay?
4: Ja, klopt.
0: Want ik moet eigenlijk zingen.

0: Ga je nog een beetje vieren vandaag?
1: Ja, een klein beetje met mijn kinderen.
0: Oké, gezellig, gezellig. Ja, ik hoop dat we een cadeautje aan jou mogen geven in de vorm van Phonix sokken, want we gaan een moordende minuut spelen. Spelregels zijn duidelijk, toch?
1: Ja, klopt.
0: Oké, top. De boys Siggy en Dins gaan natuurlijk de vraag aan jou geven. Dus als jij ready voor bent, dan gaan we ervoor.
1: Yes, ready.
2: Van welke de moordende minuut. De moordende minuut.
3: Van welke sport ken je Lewis Hamilton?
1: Formule 1.
3: Oké, hoeveel jaar bestaat hiphop?
1: 40 jaar.
3: Wat is de hoofdstad van Cuba?
1: Zo pas.
3: Welke kleur heeft het logo Jumbo?
1: Geel.
3: Welke actrice speelt de liefde van Peter Parker in Spider-Man reeks met Tom Holland?
1: Pas.
3: Wat is het tegenovergestelde van links?
1: Rechts.
3: Wat is 40 plus 60?
1: 100.
3: Oké, maak de songtekst af. Christian Louboutin, zij wil die Christian Louboutin.
1: Pas.
3: Welke kleur heeft de originele Yoshi in de Mario games?
1: Groen.
3: Ah. Hoe heet het vriendinnetje van Mickey Mouse?
1: Minnie Mouse.
0: Yes! Aan. Hoofdstad van Cuba, Lindsay?
1: Nee, weet ik niet.
0: Nee, hè?
4: Hoeveel jaar bestaat hiphop?
1: 35 jaar?
0: Nee.
3: Iets langer.
0: Ja, de tijd is op. De tijd is voorbij. En ik ga even kijken hoeveel vragen je uiteindelijk goed hebt. Denk je dat je het gehaald hebt, Lindsay? 6 vragen?
1: Net aan.
0: Ik ga even kijken. We gaan het invoeren in de computer. Wat komt eruit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Nancy, gefeliciteerd.
1: De piep.
0: En dit is je van harte gegund. En dat op je verjaardag.
2: Ja.
0: Toch? En uit hoeveel jaar bestaat hiphop?
3: 53
0: jaar. 53 jaar. De hoofdstad van Cuba is...
3: Havana.
0: En welke actrice speelt de liefde van Peter Parker in de Spider-Man-reeks met Tom Holland?
4: Dit is goed, toch?
1: Zendaya.
0: Zendaya, inderdaad. En maakt de songtekst af Christian Louboutin toen zij wilde Christian Louboutin en dan?
1: Ze weet dat ik Doekoes ben.
0: Snap je.
1: Dat ik zelf aan mijn voeten heb.
0: Hé, Naisa. Come on, come on, come on.
3: Dit is een beetje links.
0: Dat zijn de vragen die je niet goed had. Maar maakt niet uit, Lindsay. Die funny sokken komen gewoon jouw kant op. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: En Nijsa natuurlijk door je speakers. En Nijsa, het zit erop.
1: Ja, de tent sluit voor mij.
0: Ja, de hele week ben je natuurlijk co-host hier geweest. Hoe vond je dit? Oprecht, hoe vond je het?
1: Ik vond het echt heel erg leuk.
0: Ja?
1: Ja, de eerste dag vond ik het wel spannend. Maar ik merkte al op dinsdag was ik al gelijk een stuk chiller gewoon.
0: Had je een bepaalde verwachting van zo gaat het hier bij de radio, bij Funix, of ben je er gewoon blanco ingestapt?
1: Ik ben er blanco ingestapt. Ik had het wel moeilijker verwacht, zeg maar.
0: Ja?
1: Ik dacht, het is echt gekke wiskunde, maar het valt echt best wel mee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, en sowieso shout-out naar jou, want je hebt het echt, ik heb het ook achter schermen tegen jou gezegd.
1: Ja, klopt.
0: Je bent een natural.
1: Dankjewel.
0: Je bent echt een superster. Mensen kennen je natuurlijk van je filmpjes, van je muziek en zo, maar jij pakt dingen zo snel op, dus echt een hele dikke shout-out.
1: Thank you so much. Dankjewel.
0: En je gaat natuurlijk plaatsmaken volgende week voor een nieuwe co-host.
1: Klopt.
0: Enig is wel, ik weet niet wie dat is.
1: Ik ook niet.
0: Ik heb van mijn producer gewoon dat jij het wel weet inmiddels.
1: Ik zeg maar wat.
0: Dus ik ga even wat vragen aan jou, of jou stellen. Want
1: ja.
0: Ik wil het eigenlijk gaan raden. Jij mag alleen met ja of nee beantwoorden. Oké,
1: komt goed.
0: Is het een man?
1: Nee.
0: Oké, dus het is een vrouw?
1: Ja.
0: Is ze een influencer?
1: Nee.
0: Is ze artiest?
1: Ja.
0: Ze is artiest. Oké. Zit ze al lang in de scene?
1: Ja, heel lang.
0: Oké, ze zit lang in de scene.
1: Nadruk op heel.
0: Oké. Even denken. Komt ze wel eens op televisie?
1: Ja, ook.
0: In muziekprogramma's?
1: Of, ja, ja.
0: Ook realityprogramma?
1: Ook.
0: Oké, ze hebben een vrouw, artiest. Ze komt op televisie. Ze zit al heel lang in de scene.
1: Reality programma.
0: Dit is lastig.
1: Ja, hè?
0: Dit is echt lastig. Heeft ze laatst nog muziek uitgebracht?
1: Ja.
0: Oké. Ik ga gewoon maar wat zeggen. Is het Latifa?
1: Ik mag ja of nee zeggen, toch?
0: Ja.
1: Nee.
0: Niet Latifa?
1: Nee, is geen Latifa.
0: Zit lang in de scene, Jade Lauren?
1: Nee.
0: Maar wel echt een bekende naam.
1: Ja, zeker. 100%.
0: Ik vind het vandaag zo lastig. Ik zou niet weten. Weet je wat, ik vraag het even aan de Funix fam. Mocht jij het weten, drop het alsjeblieft in de NPO luisteren. Dus volgende week. Dus ze is een vrouw.
1: Het is een vrouw.
0: Ze maakt muziek.
1: Zangprogramma.
0: Zangprogramma. Ze zingt ook echt.
1: Ja.
0: Ze zingt ook echt. Draai maar vaker op Funix?
1: Ja? Ja en nee.
0: Wacht, ik zie voorzichtig wat dingen binnenkomen in de NPO luisteren. Ik denk, weet je wat, ik ga het even laten voor nu, maar ik denk dat ik weet wie het is.
1: Zeg het gewoon, ik ga niks zeggen.
0: Oké. Vindt het heel vervelend als je uitgaat en vervolgens de huur niet betaalt?
1: Heel erg.
0: Oké.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
1: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
5: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Cadel door je speakers. En hier is het allerlaatste nieuws van 9 uur 's ochtends. NOS op 3, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vanochtend vroeg weer raak in Groningen. Er was daar een aardbeving met een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen al snel veel meldingen binnen van de beving.
8: Nou, wij kunnen zien aan onze bevingsmelder. Dat is een instrument dat we hebben ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Groningen. Dat heel veel mensen hem gevoeld hebben. Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving. En die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn er natuurlijk heel wat.
7: Veel melders zeggen dat het een zware beving was. Wim woont op zo'n 3 kilometer van het plaatsje waar de aardbeving was en vond hem ook heftig.
9: Het was pittig hoor. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt, gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie, ja, die stond bovenaan hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
7: Volgens het KNMI komt de beving doordat er jarenlang gas is gewonnen in het gebied. In Sittard heeft een politieagent vlakbij het politiebureau iemand neergeschoten. Volgens de politie was er een verdachte situatie ontstaan vannacht. Wat dat precies inhoudt, weten we niet. De man werd in zijn been geraakt, hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij een religieuze feestdag verstoorde. Bali vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen moet dan binnenblijven en stil zijn, ook toeristen. De Zwitser van 26 wist dat, maar ging toch naar buiten en riep dat hij het allemaal onzin vond. Toen gooide hij er ook nog een video van op zijn socials. Daarna werd hij opgepakt. En Ajax kan de Conference League al ruiken, want de eerste playoff-wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion werd gisteravond met 4-2 gewonnen. Technisch directeur Jordi Cruijff had een goede avond, want een aantal van zijn zomeraankopen prikte er eentje in, vertelt verslaggever Jan-Kees van der Kun.
10: Want Leonardo scoorde dus, Julian Brandt deed het al en ook Tolu maakte er eentje. En dan had hij ook nog een assist op de vierde goal van Davy Klaassen. Dus 4 verschillende doelpuntenmakers, 3 keer door zo'n zomeraankoop. Het waren ook allemaal mooie doelpunten.
7: Volgende week donderdag is de returnwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Heb ik het weer nog voor je? Het is 1 grote mix. Veel buien, af en toe onweer, tussendoor ook wat zon. En het wordt vandaag 18 tot 21 graden.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat wel begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vanochtend vroeg weer raak in Groningen. Er was daar een aardbeving met een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen al snel veel meldingen binnen van de beving.
1: Nou, wij kunnen zien aan onze bevingsmelder. Dat is een instrument dat we hebben ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Groningen. Dat heel veel mensen hem gevoeld hebben. Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn er natuurlijk heel wat.
0: Veel melders zeggen dat het een zware beving was. Wim woont op zo'n 3 kilometer van het plaatsje waar de aardbeving was en vond hem ook heftig.
2: Het was pittig, hoor. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt, gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie, ja, die stond bovenaan, hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
0: Volgens het KNMI komt de beving doordat er jarenlang gas is gewonnen in het gebied. In Sittard heeft een politieagent vlakbij het politiebureau iemand neergeschoten. Volgens de politie was er een verdachte situatie ontstaan vannacht. Wat dat precies inhoudt, weten we niet. De man werd in zijn been geraakt, hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij een religieuze feestdag verstoorde. Bali vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen moet dan binnen blijven en stil zijn, ook toeristen. De Zwitser van 26 wist dat, maar ging toch naar buiten en riep dat hij het allemaal onzin vond. Toen gooide hij er ook nog een video van op zijn socials. Daarna werd hij opgepakt. En Ajax kan de Conference League al ruiken, want de eerste playoff-wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion werd gisteravond met 4-2 gewonnen. Technisch directeur Jordi Cruijff had een goede avond, want een aantal van zijn zomeraankopen prikte er eentje in, vertelt verslaggever Jan-Kees van der Kun.
3: Want Leonardo scoorde dus, Julian Brandt deed het al en ook Tolu maakte er eentje. En dan had hij ook nog een assist op de vierde goal van Davy Klaassen. Dus 4 verschillende doelpuntenmakers, 3 keer door zo'n zomeraankoop. Het waren ook allemaal mooie doelpunten.
0: Volgende week donderdag is de returnwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Heb ik het weer nog voor je? Het is 1 grote mix, veel buien, af en toe onweer, tussendoor ook wat zon. En het wordt vandaag 18 tot 21 graden.
4: Chris. Good morning, Stormzy, samen met Odile. Hoi, nieuw.

0: Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk van back in the days in de zolderkamer in Zandvoort. Mm. En zijn inmiddels niet alleen vrienden, maar ook businesspartners. Wat is het moeilijkste aan elkaars vriend zijn, maar ook zakenpartner?
1: Ik zie je meteen lachen.
2: Veel, maar ja, maar nee, maar het is gewoon... soms is het gewoon even lastig, je weet toch, want we zijn gewoon bradas van elkaar.
1: Ja.
2: En zakelijk moeten we soms gewoon elkaar op de kop geven.
0: Ja.
2: En dan is het moeilijk gewoon om naar elkaar te luisteren, omdat we ook gewoon bradas zijn, snap je?
1: Snap je, je bent gewoon, wel eerlijk naar elkaar.
2: Ja, je moet eerlijk zijn.
1: Wat zijn dan die lastige dingen in de muziekindustrie? Waar moet ik dan aan denken?
3: Kijk, weet je wat het is, zeg maar, ze zeggen toch ook wel eens van je moet geen business starten met je familie of zo.
0: Ja,
3: je weet toch? Maar kijk, het is gewoon, we hebben ook gewoon een eigen leven, zeg maar. Maar omdat wij en op zeg maar, broederschap samen zijn, en nu ook op zakelijk, we hebben geen rust, zeg maar.
1: Ja, man.
3: We zien elkaar elke dag. We zagen elkaar al elke dag, maar op een niveau van
2: snap je,
3: chillen,
2: elke dag
3: zeg maar.
2: Moet ik met deze gast met chillen gewoon, hè.
3: Sparen hebben, nee.
1: Maar zijn jullie qua persoon ook anders?
2: Zo, ja, maar...
3: Jawel.
1: Wat zijn de grote verschillen tussen jullie twee?
2: Kijk, we zijn wel hetzelfde. We hebben dezelfde humor. Alleen dan ben ik iets grappiger.
3: Daar is niks aan gelogen.
2: Maar we zijn hetzelfde, alleen ik ben gewoon... hoe zeg je dat? Ja, ik ben gewoon druk.
3: Ja, hij is gewoon de drukkere. Ik ben wat rustiger. En het is wel gewoon, zeg maar, een gezonde balans.
1: Juist,
3: we kunnen niet hetzelfde zijn. Als we hetzelfde waren geweest,
2: Kronkjoren, moet noemen
1: Kronkjoren. Je zegt het ook op die eerste track toch voor jullie album Back to Back. Zonder Siggy is er geen Dins. En zonder Dins is er geen Siggy, toch?
4: Wat zeg je, man?

0: Enkite, Brian MG is hier bij Shawty is a Freak. En deze hele week was natuurlijk Naiza, mijn co-host. Alleen volgende week gaat er iemand anders aanschuiven. Wax, good morning.
1: Good morning.
0: Jij weet natuurlijk wie het is.
1: Ik weet het.
0: Ja, en net hebben we natuurlijk al een beetje geraden. Kijk, tenminste, ik moest dan raden wie het zou kunnen zijn. Ik weet inmiddels dat het een vrouw is. Ze rapt, ze zingt, ze is op televisie, realityprogramma's, muziekprogramma's.
1: Ja,
0: en ze is lang in de scene.
1: Ze is heel lang in de scene.
0: Je had al
1: een vermoeden, hè?
0: Ik had al een vermoeden. Ik kijk ook even met een schuin oog naar de NPO Luisteren. Maar daar stromen ook de reacties binnen met wie het eventueel zou kunnen zijn. Joan denkt dat het Tabitha is. Is het Tabitha?
1: Het is niet Tabitha.
0: Ashi zegt Kaya Imani.
1: Nee, geen Kaya Imani.
0: Brit zegt... Katrea ook. Numidia?
1: Numidia.
0: Ook lang in de scene. Ook tv-dingen.
1: Ja. Is er niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou kijk, ik heb dus ook een idee. En niet alleen ik, want ik zie onder andere Sia voorbij komen met hetzelfde. Bradley, Aisha. Aisha heeft denk ik dezelfde naam als de artiest die komt. Is het I'm Aisha?
1: Ja, je zei natuurlijk al van je gaat uitmaken aan de huur niet betalen. Die is van I'm Aisha natuurlijk.
0: Dus het is?
1: I'm Aisha.
2: Zulke dingen doen.
0: Hey. Volgende week dus in de building. Ik heb daar zin in, bro.
1: Ja, leuk, man.
0: Zij is heel leuk. Ja, zij is heel leuk. Dus volgende week, mijn co-host is Ai Meisha.
1: Gezellig. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Maar we moeten ook wel een beetje vast in de stemming komen. Want er is één ding wat ze echt haat. Is als mannen uitgaan

0: Hij meisje, Dio en Spanker, met zulke dingen doe je. En inmiddels is er ook een man aangeschoven die ook heel veel moeite heeft met de huur betalen. Want zijn vrouwtje moet het altijd regelen. Quincy, good morning!
1: Hoe jij meisje... Absurd. Echt crazy.
0: Shout-out naar je vrouwtje wel, ze regelt het.
1: Oh man, je bent helemaal lijp. Ja, we zijn...
0: Goedemorgen.
1: Ik ben meteen even helemaal van slag. Even
0: ja,
1: meteen,
0: ik denk de laatste dag van de week moet je toch even goed introduceren.
1: Ja, nou dat heb je heel goed gedaan. Maar ja, we komen wel een beetje met de anti-climax ook vandaag.
0: Ja, we hebben slecht nieuws.
1: We hebben slecht nieuws, maar wel geoorloofd slecht nieuws, denk ik.
0: Ja.
1: De hele week hebben we het al over die tattoo die gezet gaat worden. Jij hebt onder andere een design kunnen maken, erop kunnen stemmen. Nou, eigenlijk hebben we alles van begin tot eind samen gedaan. Chris, ik, FunXFam, iedereen.
0: Tattoo-artiest, alles was geregeld.
1: Tattoo-artiest, alles geregeld. Toen kregen wij dus een berichtje binnen van... Hé jongens, let erop, er moet een tijdelijke vergunning komen... want je mag niet zomaar ergens anders tatoeëren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als de impulsieve gasten die wij zijn... hebben wij daar natuurlijk nooit over nagedacht dat dat zo is. En inderdaad, na wat research doen, klopt dat ook inderdaad. Dus het betekent niet dat er niet getatoeëerd gaat worden... maar alleen niet vandaag.
0: Vandaag.
1: Wij willen nu wel alles goed uit gaan zoeken. Want ja, één, de tattoo artist zou de vergunning kwijt kunnen raken. Dat gunnen we natuurlijk.
0: Dat is het laatste wat we willen natuurlijk.
1: Het allerlaatste wat we zouden willen. Punt twee, van ik zou ook een boete kunnen krijgen. En nou ja, ik hou best wel van mijn geld... en ik zou het zonder geld vinden als dat die kant
0: de printer
1: gaan.
0: Bij jou, dus je kan het wel laaien.
1: Je zegt net nog dat ik niet mijn huur kan betalen. Dus
0: je bent toch getrouwd?
1: Nee, dus we moeten dit wel gewoon goed uit gaan zoeken. En dan willen we... Kijk, Chris zit nu nog twee weken volgens
0: twee
1: mij
0: weken in de ochtend.
1: We hopen dat we dit dan nog gepiepst gaan krijgen. Maar we willen het sowieso nog doen. Het is niet dat ik me terugdeins voor dit idee. Absoluut niet. Maar iedereen moet hier wel met een tevreden gevoel op terug kunnen
0: kijken. Ergens vind ik het ook jammer, want ik heb wel een beetje last van mijn polsen. Want ik heb de afgelopen dagen geoefend. Ik denk, nu, dit is mijn moment. Ik ga die quiz helemaal vol inkten. Maar ik moet toch nog heel verwachten.
1: Ja, nee, dat is helemaal goed. Weet je, kan je nog even lekker dooroefenen? Het is toch een lichaam waar je iets op gaat zetten. Dus nee, dat is helemaal goed.
0: Schijnt ook voor de rest van je leven te zijn of zo, hè?
1: Schijnt voor de rest van je leven te zijn. Denk ik altijd aan FunX. FunX zit in mijn hart.
0: Hey, heel kort, zometeen 3 uur lang rewind. Dus gaat het nog een beetje leuker worden?
1: Zeer zeker, zeer zeker. Ja, je hebt soms van die tunes die slaan in eerste instantie niet aan. En TikTok geeft ze een tweede leven. Onder andere Miguel met Shirting was een van die tunes.
0: Ja.
1: Zometeen heb ik er ook eentje klaar voor je staan van een vrouwelijke artiest. Maar wie het is, dat hoor je zo.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads.

0: geld. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op Funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Start je dag.

0: R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zometeen we're all gonna make it door je speakers, maar ook een domme invest van Chief. En TikTok kan best wel dienen als een soort revival voor artiesten. Dan denk je dat je een banger van een tune hebt gemaakt, resultaten vallen tegen en opeens door middel van TikTok krijg je tune een tweede leven. Ik heb er zometeen eentje voor je klaarstaan, maar welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Groningen is vanochtend weer opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8 en was bij het plaatsje Zandeweer in het noorden van de provincie. Het huis van deze mensen was net gerepareerd nadat er bij een vorige beving schade was ontstaan.
4: Ja, we hadden al best erge aardbevingsschade en wij laten alles elke keer weer netjes herstellen en dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou, je kan het zien, enorme vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden en dit is een knipvoeg, dus het is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
3: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete en een aantekening op het strafblad. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Agenten van de dienst Speciale Interventies droegen gasmaskers. En ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. En een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij de dag van de stilte verstoorde. Iedereen moet op die feestdag binnenblijven en stil zijn, ook toeristen. De Zwitser van 26 wist dat, maar ging toch naar buiten, riep dat hij het allemaal onzin vond en gooide een video daarvan op zijn socials.
5: I made it to the beach. They didn't catch me. It's completely dark. Nobody out here.
3: Ja, snel daarna werd de toerist opgepakt. De Zwitser zei tijdens de rechtszaak dat hij hangry was en dat hij niet wist hoe serieus ze de dag van de stilte nemen op Bali. Heb ik het weer nog voor je? Het is vooral veel buien momenteel, af en toe met een klap onweer. Tussendoor zien we later ook de zon en het wordt 18 tot 21 graden.

Together, samen met Chirac, we're all gonna make it. En ken je Revive nog uit Pokémon? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind. Met Quincy. Ja, dat was echt dat spuitje tussen aanhalingstekens die je nodig had op het moment dat je naar de gym toe ging. Want ja, stel je voor dat je Pokémon het niet zou halen. Je Pokémon is tussen aanhalingstekens.

Jemani Archer, Zino, Lucky Jones, Like to Dance. Je hoort hem tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Met zometeen een nieuwe morning mashup. Maar voordat we daar zijn, Joe en Frenna door je speakers. Met Carl.

Hoog van Tropica en Jay Lauren. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel. Jij en ik elke ochtend samen spelen The Morning Mashup. En als je hem zometeen door je speakers hoort en je denkt, Quincy, kom op nou, is dit echt alles wat je hebt? Dan kan je die antwoorden waarvan jij denkt dat ze juist zijn, die kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisteren. Sowieso natuurlijk hartstikke gezellig en leuk als je meedoet en via muzikale kennis testen. Maar, ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je dus ook nog eens naar huis met een Funnies Goodie pakket. Meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Dit is de Morning Mash.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en de antwoorden door te laten komen van jij denkt dat ze juist zijn. Sowieso gezellig en leuk als je meedoet, maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funny's Goodie pakket. We zeggen snel naar de app toe haasten. Heb ik ondertussen heerlijke muziek voor je klaarstaan. Equals, die komen er zo meteen aan. En eigenlijk heb ik nu de artiesten voor je klaarstaan die bij een van die mashups hoort. Samen met Calvin Harris, We Found Love.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen gemixt zijn. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Liet hem zojuist horen. Het gaat weer lekker in die NPO luisteren. Ja, met lichte frustraties. Maar goed, hoe dat komt, dat hoor je zo meteen. Misschien ben jij pas net ingetuned en heb je hem nog niet eens gehoord.

0: komt als eerste binnen en die zegt... ja, Quinn, je bent op zoek naar MJ en Rihanna. Maar ja, je weet het, Cindy, je kent het systeem. We zijn op zoek naar de tunes, maar niet naar de artiesten, toch? Come on, come on. Je doet vaak mee? Volgende keer weer beter. Claire, die had een beetje frustraties, want die stuurde al een paar keer iets. Het lukte niet helemaal, toen kregen we deze voice memo binnen.
1: Ah, ik heb het al 3 keer ingetypt. Don't Stop the Music van Rihanna and Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. En het is nu vast veel en veel te laat.
0: Dan gaan we zo meteen achterkomen. Sap, die stuurt, nu sta je hier en Don't Stop the Music. Dus welke is juist? Don't Stop the Music, die klopt. Maar wat zegt die volgende tune? Come again, come again, come again. Ja, ja, nu sta je hier. Dat is de juiste tune. Dus Sap, gefeliciteerd, je bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Je gaat naast met het Funix Goodie pakket. Ja, meerdere antwoorden die goed zijn, die zijn binnengekomen. Maar er kan er maar één in ieder geval de snelste zijn. Aankomende maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ben ik gewoon weer bij je terug. Maar voor nu gaan jij en ik richting die nieuwe wave era. Alle artiesten wat dat betreft, ze waren gewoon zo lekker bezig. SFB, Broederliefde, Ronnie Flex.

De Toto, Love and One Titi, die hoorde je tijdens Rewind hier op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je lekker aan het opstarten bent deze vrijdagochtend. Het weekend staat weer voor de deur. Dan is het aan mij de taak om ervoor te zorgen dat jij zo lekker mogelijk naar het weekend toe gaat. Straks natuurlijk Quincy's Weekend Warm-up met een heerlijke mix. Maar voordat we daar zijn, eerst nog gewoon andere lekkere tunes. KM, blijf rustig. Die hoor je zometeen ook, een acteur van Power. Maar eerst Jo Silvio en Young Felix met Toxic. Phonix.

acteur uit Power. Andre Coleman speelt hij daar zo. Hij moet wel weer even met wat nieuwe pokoes gaan komen. Deze was wel heel erg hard. Anyways, een hele goede morgen Quincy, dode speakers tijdens Rewind. En samen blijven die heerlijke tunes achter elkaar komen met nu een artiest. Waarvan je hoopt dat het nu wel weer wat beter gaat. Want enige tijd geleden werd hij naakt over straat gevonden. Ze dacht aan een psychose en dergelijke. Dus je hoopt voor nu dat het maar beter met hem gaat. Dan heb je het over Lil Nas X. Dit is Montero. Die hoor je nu natuurlijk bij Phonics.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Met zometeen muziek van Rihanna, maar ook de dikste van de week ga je horen. Tijd voor Quincy's Weekend Warm-up zometeen. Er staat een heerlijke voor je klaar, alleen voordat dat zover is. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over een snelweg in Friesland reden, krijgen toch geen boete. De politie zegt dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie dat wel te gaan doen. Ook zou worden achterhaald van wie de trekkers waren, waarvan kentekens waren afgeplakt. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat gebeurde vorige week op meer plekken, bij een ongeluk in de staart van de file die daardoor ontstond op de A59 bij het Brabantse Hees, kwamen 2 mensen om het leven. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd woonwagens binnen. Er waren ook agenten bij die worden ingezet bij het opruimen van drugslabs, zegt de politie.
6: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
5: Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers bij de inval. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Of hij die info ook heeft doorgegeven, weten we niet. En Max Verstappen begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Sportcommentator Jan Kees van der Kun verwacht dat alle ogen op hem zullen zijn gericht.
7: Natuurlijk.

0: in Zandvoort.
1: Om 12:30 is de enige vrije training. Daarna om 16:30 start de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Heb ik het weer nog voor je? Het is één grote mix. Buien, onweer, af en toe zon. En dat bij 18 tot 21 graden.
2: Maar ook hitte onderweg met zometeen Quincy's Weekend Warm-up.

0: Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En dan is het natuurlijk aan mij de taak om ervoor te zorgen dat jij heerlijk naar het weekend toe gaat bewegen. Dat doe jij en ik door middel van Quincy's Weekend Warm-up. Want ja, waarom wachten tot de middagshow of zelfs Imani Invites? We kunnen gewoon veel sneller daarmee beginnen. Nu moet ik toegeven, de DJ's met wie ik aan het samenwerken ben, die zijn op dit moment op vakantie. En dat zorgt ervoor dat we heel eventjes naar andere mixen gaan luisteren. Tenminste, naar mixen gaan luisteren die we al gewend zijn, die we al een keertje hebben gehoord. Maar ik heb wel op basis van de reacties in de NPO Luister heb gekeken van hey, welke mix hebben we het meest aangeslaan de afgelopen periode? Ik heb er nu eentje voor je klaar, waarvan ik zeker weet eigenlijk dat je hem weer lekker gaat vinden. Dus sit back, relax, DJ Mini door je speakers met de best of Afro.
2: Hey yo, Mini, play that shit.

0: Jonna Fraser en J.O. met Panna.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen droppen in de NPO Luister? Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel meereageren. En in de tussentijd, misschien heb je al heel hard gewerkt. Strek eventjes de benen. Goede bloeddoorloop moet je hebben. En pak dan ook meteen even wat lekkers te drinken, toch? Voor het bakkie van vandaag vliegen jij en ik weer richting Engeland. Londen om precies te zijn. Want daar rijdt een bus rond. En niet zomaar een bus. Daar zit een, wat dat betreft een lijpe buschauffeur in. Deze buschauffeur die doet iets in die bus wat heel bijzonder is geworden. En ja, dat heeft hem viraal laten gaan. Alleen de vraag aan jou is, waarom is deze Engelse buschauffeur viraal gegaan? Is dat antwoord A, hij liet de passagiers omroepen welke halte eraan kwam? Antwoord B, hij blies tijdens het rijden zeepbellen door de bus en ook nog eens naar buiten? Of antwoord C, hij organiseerde dating events in het bus? In de bus trouwens, lelijke spel van, wow. Welk antwoord denk jij dat juist is? Wat heeft deze buschauffeur gedaan waardoor hij helemaal viraal is gegaan? Antwoord A, hij liet passagiers omroepen welke halte eraan kwam. Antwoord B, hij blies tijdens het rijden zeepbellen door de bus en naar buiten. Of antwoord C, hij organiseerde dating events in de bus. Drop het antwoord in de NPO-luister waarvan jij denkt dat die juist is. Gaan we zo meteen checken of het ook klopt. En in die tussentijd natuurlijk heerlijke muziek. Oh.

Ja, die is helemaal viraal gegaan omdat hij van de bus een bijzondere attractie heeft gemaakt. De vraag aan jou is alleen, ja, hoe komt het dan toch dat hij zo viraal is gegaan? Is dat antwoord A, hij liet de passagiers omroepen welke halte er aankwam? Antwoord B, hij blies tijdens het rijden C-bellen door de bus en naar buiten? Of antwoord C, hij organiseerde een dating-event in de bus? Ja, er zijn meerdere antwoorden binnengekomen. Het is wel voornamelijk strijden tussen antwoord B en antwoord C. Want onder andere op C stemmen Marsh en Savio. En antwoord B onder andere Connor en Fabian. Maar antwoord A, ja, daar hoor ik helemaal niemand over. Dus het gaat wel om antwoord B of om antwoord C. Hij blies tijdens het rijden C-bellen door de bus en naar buiten. Of antwoord C, hij organiseerde dating-events in de bus. Het juiste antwoord wat deze buschauffeur in Londen deed, was dat hij zeebellen aan het blazen was door de bus en naar buiten. Ja, en dan denk je bij zo'n Vinci, wat is hier nou zo bizar aan? Dat gaat nu komen. Het gaat namelijk om de chauffeur Kaan. Nou, daar is verder, dat is een leuke naam. En hij dacht bij zichzelf, weet je, ik wil gewoon een kleine show maken. Ik wil heel veel liefde verspreiden. En hoe ga ik dat doen? Ik ga bellen blazen naar iedereen. Dus terwijl hij in die bus zit, doet hij zijn raampje open, baast die bellen naar buiten, naar binnen. En hij wilde gewoon liefde verspreiden. Zijn bijnaam van die bus werd de Bubble Bus genoemd. Alleen nu komt het hele zielige hiervan. Zijn werkgever die heeft nu gezegd, weet je Kaan, jij moet hiermee stoppen, want het is niet veilig. Mensen klagen hierover, het is niet veilig. En dan denk ik, potverdomme, weet je, lieve mensen, dan heb je zo'n chauffeur die niet chagrijnig naar jou kijkt als je aan het inchecken bent, maar die lekker bellen aan het blazen is. Hij wil gewoon iets moois, iets positiefs brengen en dan wordt het weer geremd. En dan denk ik, ja, mogen we nou echt niet een keertje positief zijn? Moeten we nou echt gaan janken om alles? Ja, sorry dat ik misschien een beetje zo hard klink, maar ik vind het zielig voor Kaan. Ja, ik vind het oprecht zielig. Ik hoop oprecht dat hij binnenkort gewoon weer lekker bellen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.

0: in het Summer Festival.
1: Daar wil je bij zijn.
2: Volg Varnis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zometeen heerlijk de middag opstarten met onder andere Fresh NK en Bare Minimum. Ook een heerlijke tune van Eric Bellinger. Als je die zelfs nog kent, ja, die gaat ook komen voor het allemaal zover is. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS 3. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Het land bereidt de bouw voor van duizenden huizen ten oosten van Jeruzalem in Palestijns gebied dat niet van Israël is. Buitenlandminister Berendsen noemt het onacceptabel.
5: De illegale nederzettingen zijn tegen het internationaal recht. We maken ook een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Dit kabinet staat voor een twee-staten-oplossing. En die uitspraken van minister Smotrich, ook hij is niet voor niets persona non grata in Nederland. Dit zijn extreme ministers die extreme uitspraken doen die voor ons onacceptabel zijn.
4: De politie in Australië heeft een man opgepakt die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man zou in Rusland 2 maanden lang een militaire training hebben gevolgd, zegt de politie.
6: In October 2024, the man traveled to Russia and allegedly undertook military-style training before returning to Australia in December 2024.
4: Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Of die die info ook heeft doorgegeven, weten we niet. Een man die werd gezocht in verband met het afleiden van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Gisteren deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van die man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. En militairen uit de Amerikaanse staat Georgia kunnen 4 dagen vrij krijgen als ze zich een paar jaar extra aanmelden voor het leger. En die 4 vrije dagen krijgen ze om een bijzondere reden. Die mogen ze namelijk gebruiken om Grand Theft Auto 6 te spelen. Het leger hoopt zo dat de militairen langer bij de krijgsmacht blijven. GTA komt als het goed is in november uit. Die datum is al een paar keer opgeschoven. Volgens game studio Rockstar was de game eerder nog niet goed genoeg om uit te brengen. Het weer, ja, stop van alles in de blender. En je krijgt vandaag buien, af en toe onweer, maar ook zon. Het is daarbij 1 graad of 20.
3: Bare Minimum is onderweg, maar is Villa van Spanker, Kevin en

Bongo tijdens Rewind op Phonics. Het is 12:30, nog een kwartiertje te gaan. Dan is het tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die voor veel energie moeten gaan zorgen. Dus heb je er 1 liggen? Stuur hem alvast door naar de NPO Luisteren.

Ondertussen nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Dan is het tijd voor kwart voor Quincy. Je weet, elke werkdag kwart voor 1. We moeten namelijk samen heerlijk in de energie gaan komen. Het weekend staat voor de deur. En er is er vast een tune waarvan je zegt, Quincy, als jij die zo meteen draait, dan ga ik helemaal los. Die kan je droppen alvast door middel van een appje in de NPO luisterapp. En ik weet, hoor je hem dan zo meteen dus voorbij komen tijdens kwart voor Quincy. Ja? Stuur mij dat nummertje toe. En wie weet gaan we hem zo meteen draaien.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: kijken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: Phoenix.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing and Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing and Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Fabrikanten misbruiken claims over vezels om hun producten gezonder te laten lijken dan ze eigenlijk zijn, dat zegt de Consumentenbond. Op veel eten staat bijvoorbeeld bron van vezels, maar dat wil niet zeggen dat je ook echt veel vezels binnenkrijgt.
1: Denk dan bijvoorbeeld aan BCL, haver en vezels of soorten humus. Ja, daar eet je dan heel weinig van. En dan zit er bijvoorbeeld maar 0,3 gram vezels in een portie. En je hebt 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Dus ja, er kan wel opstaan bron van vezels. Maar ja, het draagt amper bij aan die hoeveelheid vezels die je per dag nodig hebt.
0: En ook ziet de Consumentenbond veel producten in de supermarkt die weliswaar veel vezels bevatten, maar nog veel meer suiker. En dat maakt het dan weer ongezond. Grote brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland vannacht. Die brak uit op de tweede verdieping en op beelden is te zien dat de vlammen daarna al snel uit de ramen en het dak kwamen. 8 mensen raakten erbij gewond en er worden ook nog 5 mensen vermist. Er zijn nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw. Ze zouden online bedreigende dingen hebben geschreven onder beelden van agenten die optraden tegen demonstranten. En in Ulft hebben ze dit weekend een primeur. Daar kan je op Huntenpop losgaan in de Disco Dome. Dat is een nieuwe constructie met een koepel van 25 meter breed. En die tent trekt niet alleen dansende festivalgangers.
2: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die Disco Dome even te zien shinen, zeg maar.
3: Ja. Als je dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
2: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk, zeg maar. Net een uitdaging, andere dingen. So.
0: En deze spiksplinter nieuwe dome zou eerst op Tomorrowland zijn debuut maken. Maar dat ging niet door. In de Achterhoek zijn ze er daarom wel blij mee. Want die krijgen nu de eer op hun naam. Het weer, stop van alles in de blender. En je krijgt vandaag, er vallen buien. Maar er is ook af en toe onweer, maar ook weer zon. En het is daarbij een graad of 20.
4: Ciao tutti, buongiorno. Je luistert naar jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart.

0: je op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Sieradsbunt.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
10: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert. Morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Berlijn is een geheime wapenopslag ontdekt. Mogelijk was die bedoeld voor Russische aanslagen in Duitsland, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
1: Dus dat zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven. Nou, vooralsnog is er geen reactie van Rusland hierover bekend, maar in het verleden hebben ze dit soort beschuldigingen altijd van de hand gewezen.
0: De wapens lagen in een bos en werden vorig jaar ontdekt. Duitsland heeft de plek lang in de gaten gehouden, daarna in de hoop dat er iemand langs zou komen om een wapen op te halen, maar dat is niet gebeurd. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam in een sloot daar terecht. De overleden man was de koetsier. Iemand die in die koets zat, die raakte niet gewond. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. Ze werden online verkocht en kwamen vooral uit Azië. Ze kwamen niet door alle controles heen en zijn dus mogelijk niet veilig. Na een waarschuwing van het Franse ministerie van Gezondheid zijn al meerdere advertenties voor die condooms verwijderd. En de fans zijn inmiddels neergestreken op de camping in Zandvoort.
2: Ja, het wordt een druk weekend, een lang weekend, maar wel een heel mooi weekend.
0: Ja, want daar barst natuurlijk het Formule 1-feest weer los. Voor de laatste keer dat dan weer wel. En dat is jammer, want Formule 1 in Zandvoort is meer dan alleen de races.
3: Hier heb je ook nog echt een stukje festival erbij. Dus echt met muziek. Dat heb je in, ja, op andere circuits. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt in Europa dat het echt op deze manier gewoon is opgezet. Dus ik vind het echt gewoon ontzettend jammer.
0: De coureurs hebben alweer even kunnen oefenen op de baan vanmiddag. En om 16:30 wordt het wat serieuzer. Dan is de kwalificatie voor de sprintrace.
4: Voor wie juicht u op de tribune?
5: Ja, voor wie denk je?
4: Verstappen.
5: Voor Max Verstappen natuurlijk.
0: Het weer dan op de meeste plekken droog, maar er vallen hier en daar nog wel verschillende buien. Vanavond vooral alleen aan de kust nog wat regen. Morgen dan ook weer meerdere buien, met af en toe zon ook wel hoor. En een graad of 20.
6: Ciao tutti, buongiorno. Je bent ingeschoten tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Sharp, met de 40 beste tunes van dit moment. En samen zijn we heerlijk aan het aftellen naar die gewilde nummer 1 positie.

plaats. Jouw van is Xshar, de heetste hitlijst die je maar kan bedenken. Vergeet je boodschappenlijstje. Dit is het lijstje die deze vrijdag ertoe doet. En weet je wat het mooie is aan zo'n hitlijst? Je kan erin stijgen, je kan erin dalen. Helaas kan je er ook uitraken. En daardoor komen er ook weer nieuwe tunes in jouw van X-Chart. De nieuwe tunes, die ga je nog horen. Maar jij en ik kunnen wel ondertussen afscheid nemen van de tunes die eruit zijn gegaan.

Funix, 25 weken heeft hij in jouw Funix X-chart gestaan. Alleen ja, aan al het moois komt een keertje een einde. Dan ga je uit die hitlijst en dan hoop je maar dat dat een beetje, ja, wat zullen we zeggen, stimulerend werkt om nieuwe tunes uit te gaan brengen. Zodat je weer zo'n hete hitlijst in kan duiken, toch? Ja. Maar ondertussen zijn jij en ik onderweg richting die nummer 1 positie. Afgelopen week met de gouden medaille op het podium stond daar KM blijven rustig. Hij sprong van positie 11 naar 1. Blijft hij daar staan? Daar gaan we straks achter komen. Eerst op nummertje 34, de man die de Super Bowl koud maakte, Bad Bunny met DTMF. Funix!

binnen en ik dacht, wow, crazy man. Ace wordt gewoon gefilmd en ook voor iets heel moois. Hij heeft namelijk de Kilimanjaro heeft hij beklommen om geld op te halen voor Down-syndroom. Nou, dat maakt je natuurlijk sowieso al een held, toch? Je hoort hem in ieder geval met R&B, nu hier zo op.

Editie 29 deze week. Exotic, Sangria, Fresh, Harobi en Elassa tijdens jouw Phonix X-Chart. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen begeleiden wij elkaar, ja, zo zie ik het, naar die nummer 1 positie. Want wie of wie staat daar? Alleen first things first. We zijn aangekomen bij de opa van jouw Phonix X-Chart. De langzittende en sterker nog, gaat een record breken. Deze gaat een record breken. De vorige, die was Katge Kamp Deu. 67 weken. En ja, nu staat DJ Dylan samen met Izzy SB en Doughboy al 66 weken. Jouw Phonix X-Chart, je hoort ze op 28. Dus volgende week staan ze op gelijke hoogte.

positie 27 tijdens jouw Phonix X-Chart. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En zometeen heb ik een genre voor je klaarstaan. Tenminste, daar gaat die tune over. En die staat eigenlijk wel heel erg bekend om het genre waarmee je baby's kan maken. Maar goed, welke dat is, dat ga ik je natuurlijk zometeen vertellen. Eerst de man die vorige week DJ Roffa mixtape dropte, Ronnie Flex. Met Caribbean Girl, samen met Eerzaaks.

0: 50.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

samen met Lil Kleine eventjes te dronken. Ja, ik hoop in ieder geval dan niet dat het de status van jou is vanavond. Blijf wel gewoon een beetje ontspannen doen, ja? Niet te gek, niet te gek. Ook al is het weekend begonnen, hou je rustig. En dan dat genre waar je zeer zeker baby's op kan maken. Ja, daar heb je het natuurlijk over R&B. Die diepe klanken, ja, dat kan er lekker voor zorgen dat het een diepe avond wordt. R&B shit, Henky T, samen met KM op 24 deze week.

0: van.
1: Yes, er smaak naar water, positie 23. Tijdens jouw van XX, Shard, Ronnie Flex en Leo Kleine. En ondertussen is het donderdag of vrijdag nacht geweest. Dat betekent dat er weer heel veel nieuwe muziek is uitgekomen. En ik kan het me voorstellen, misschien ben je niet helemaal up-to-date van wat er nou allemaal gereleased is. Nou, niet getreurd. Zometeen de X-Shard Halftime Show. En dan neem ik je bij de hand met alles wat er vandaag is uitgekomen. Waar ik van vind, daar moet jij naar gaan luisteren. Maar goed, dat is pas zometeen. Eerst op nummer 22, Omah Lay. Die hoor je nu met Waste.

Die was toxic. Phoenix. Elke donderdag op vrijdag komt er ontzettend veel nieuwe muziek uit. En speciaal daarom doe ik altijd even een rondje langs de velden om te kijken van hé, welke tunes zijn hard, welke moet je echt gaan beseffen en welke kunnen potentieel in jouw Phoenix X-chart terechtkomen. Ik heb er 3 gevonden waarvan ik denk, ja, deze kunnen dat bereiken. Dus ik zou zeggen, luister goed mee en hou je Spotify.

Baga tijdens jouw Phonics X-Chart. Je hoorde die op positie 19. Jij en ik gaan zometeen verder met aftellen. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd aan het worden. Wie oh wie staat er nou op 1? Is het nog steeds KM met Blijf Rustig? Of is er een kaper op de kust? Misschien de bare minimum of toch Pile? We gaan er straks achter komen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Na bijna 3 weken blussen is de grote natuurbrand in de buurt van Venray in Limburg eindelijk uit. De regen heeft daarbij goed geholpen. Het vuur brak op 3 augustus uit en legde 100 hectare natuur in de as. Na 2 dagen was de brand onder controle, maar het nablussen duurde nog lang. De noodverordening wordt nu opgeheven, maar het gebied blijft voorlopig wel verboden terrein. Het is er nog steeds gevaarlijk, namelijk omdat verbrande bomen en takken zomaar kunnen omvallen. Ajax-fans die gisteren de wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion hebben gekeken op Kijk, krijgen hun geld terug. Het kostte €5 om het Europese potje te volgen via die stream, vertelt mijn collega Ruben.
1: Nou ja, die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na 1 minuut of 20 waren alle problemen gevroren. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na 1/2 uur lag hij erin en toen was het al net FC Sion die erin legde.
0: Als je ook hebt betaald voor de stream, dan hoef je niks te doen. Iedereen krijgt automatisch binnen een paar dagen namelijk zijn geld terug. En de minister-president van Brussel gaat eindelijk Nederlands leren. Boris Dillet is sinds begin dit jaar premier van de Belgische hoofdstad. Brussel en omgeving. Het gebied is officieel tweetalig, maar dat is de premier zelf niet. En dat viel meteen al op bij zijn aantreden. Daar kwam eigenlijk niet verder dan we zullen zien.
2: Ik weet het niet, hè. We zullen zien. Hè.
3: Ja.
2: We zullen zien.
3: Wat wordt uw prioriteit als minister-president?
2: Ik moet werken voor Brussel. Samen. Voor het moment. En we zullen zien.
0: Hij had zelf ook wel door dat het beter moest.
2: Ja, nou, maar ik werk, hè. Maar
4: u gaat studeren.
2: Beter. Ja. Ik weet het. Maar we zullen zien.
0: Maar zijn Nederlands bleef gebrekkig de afgelopen maanden. Daarom gaat hij volgende week naar een taalbad. Een intensieve cursus waarbij de premier dagen achter elkaar ondergedompeld wordt in het Nederlands. Of dat wat oplevert, we zullen zien. Het weer op de meeste plekken droog, maar er vallen hier en daar nog verschillende buien. Vanavond vooral aan de kust nog wat regen. Morgen dan ook weer meerdere buien. Maar ook af en toe zon en een graad of 20.
5: Ciao tutti, buongiorno. Je bent ingetuned tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart. Eerst de better tunes van dit moment. Zometeen ga jij en ik weer...

0: horen van Burleson. Maar er is nog een artiest die ook nieuwe muziek heeft gedropt. En dat is niemand minder dan Lange. Een hele goede middag, broski.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 2025, toen kwam je natuurlijk echt binnen met Helaas. Was natuurlijk echt een banger van een tune. Inmiddels zijn we natuurlijk gewoon wel een goed jaartje verder. In het begin 2025 kwam er niet heel veel uit, toen 2026 wel. Wat heb je dit jaar nog meer op het programma voor ons?
1: Ja, ik denk gewoon lekker heel veel singles, wat er nu zit aan te komen.
0: Ja.
2: Lange, flikker!
1: Met EP in de auto, maar EP doet het een beetje raar.
0: Ik ga stuk.
1: Een beetje jaloers.
0: Wauw, crazy. Oké, ja.
1: Nee, maar gewoon heel veel singles.
0: Hey, dit interview had helemaal left in één keer. Nee. Kaper op de kust.
1: Heel veel singles en misschien een project.
0: Oké, misschien een project. Want als we dan natuurlijk wel even gaan hebben over een project, een EP, een album. Denk je dat die er in 2026 nog wel in zit?
1: Ja, dat moet wel.
0: Oké, ik hou je aan deze woorden, hè. Je weet hoe dat gaat.
1: Ja, komt goed.
0: Oké. Afgelopen jaar won je natuurlijk ook nog eens die award. Je bent natuurlijk Next Best geworden. Wat is voor jou de volgende stip aan het einde van de horizon?
1: Ik denk nu gewoon mezelf even blijven ontwikkelen. Geen druk voelen. Gewoon plezier behouden met muziek maken, man.
0: Oké, heb je dat misschien een bepaalde periode gemist, dat je dat zo expliciet zegt?
1: Ja, niet gemist, maar tuurlijk. Een bepaalde periode, er was een druk.
0: Ja.
1: Nog steeds wel, eigenlijk, maar... Ja, die druk gewoon, heb ik een beetje weggedacht.
0: Dat is sowieso het belangrijkste, hè? Gewoon zorgen dat je plezier blijft maken, want dan geloof ik er ook in dat dan de creativiteit op zijn hoogst komt. Dus dat je dan met meer gaat komen. Vandaag heb je bijvoorbeeld Bottega gedropt. Kan je ons heel even meenemen in de gedachtegang van de tune? Hoe is deze ontstaan? Waarom Bottega?
1: Bottega's... ik zag laatst een Bottega's schoen niet heel mooi vonden in dame. En toen was ik een keer met Bix en... ik was met Bix in de studio.
0: Ja.
1: En Bix zei tegen mij van... je moet gewoon kiezen voor een merk. Of zoiets. Toen kwam gewoon Bottega, zo eigenlijk.
0: Oké, dus die dame met die patta heeft je gewoon geïnspireerd door een nieuwe tune.
1: Ja, man. Dat mag geïnspireerd.
0: Hey bro, ik zeg heel eerlijk sowieso. Die poko, hij klinkt heel erg lekker. Ik heb hem ook beseft en ik denk, ja man, dit is er weer eentje. Maar ik denk dat er meerdere redenen eigenlijk zijn. Redenen waarom je die vrouw dan moet bedanken met die Bottega patta.
1: Waarom dan?
0: Die tune van je is gewoon de dikste van de week geworden, bro.
1: Oh, yes.
0: Ja, man.
1: Dus deze week. Dankjewel.
0: Ja, bro, ik denk dat je naar die locatie moet gaan. Die vrouw moet zoeken en tegen ze luister. Die patta van jou, die heeft me geblest.
1: Nee, ik ga hem nu gelijk zelf halen.
0: Nee, broski, ik ben enorm trots op je. Ik heb het jou vaker verteld. Blijf gewoon doen wat je doet. En ik heb het gevoel dat het dan heel erg goed met jou gaat komen. Is alvast weer een duwtje de juiste richting op. Laat ons zeer zeker weten wanneer het volgende project eraan komt. Want je hebt het nu gezegd, 2026. We gaan een project van je krijgen.
1: Ja, komt goed.
0: Oké, dan. Ik zou zeggen, broski, kondig je nieuwe tune aan.
1: Yes, Lange hier. Hier is Bottega out now.

sit hij 16 deze week. All my ladies, Ronnie Flex, Adi Afsamski, Karo en Scarface. Tijdens jouw Phonics X-Chart. Je hoorde zojuist Bottega Langa, de dikste van de week. Een van die heerlijke tunes die je sowieso in je playlist kan gaan toevoegen. Maar dat gezegd hebben, dan moeten jij en ik verder gaan bewegen naar die nummer 1. En we zijn nu gestrand bij nummertje 15. Daar staat John.

positie 14 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart. Where do we go? Ira Star, een Phonics X-Chart legend. Die natuurlijk super lang erin heeft gestaan met onder andere Rush. Ook Santa samen met Rush en Rauw Alejandro. Alleen ja, nu Colombiana is de opa van de X-Chart. 66 weken. Maar goed, dat is dat. Dit is dit. Nummertje 13. Die staat nu voor je klaar. Namelijk Molly, Bees en Honey. Dit is Party Girl.

0: Deze week Frenna samen met Odile en Wizkid Coca Body tijdens jouw Phonics X-Chart. En als ik eventjes ietsjes vooruit kijk, we zijn net de top 10 binnengekomen, maar ik zie wel een tune staan. Ja, die is niet heel erg blij. Dat is namelijk een van de meest memorabele dalers van deze week. En die titel wil je niet op je naam hebben. Maar om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor de Phonics legend himself, Jay. Dit is Controlando, hier zijn we op.
1: Phonics!

positie 9 deze week. Joy Dwayne Filet samen. Nee, niet samen. Hij is gewoon alleen. Met Rihanna, positie 9 dus. En ja, de lijpste daler van de week. Dat is eentje die heel erg zonde is. Italië, Ronnie Flex en Frenna. Vorige week hadden ze nog zilver in handen. Dan zou je denken, gaan ze...

Django, Russian, Rauw Alejandro, Wizkid. Positie 4 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart, wat ons brengt bij de podiumposities. De medailles gaan weer verdeeld worden en trust me, elke medaille is anders dan vorige week. Dus dat betekent een en al wisseling. Met brons deze week van positie 5 gestegen Jonna Fraser en Jayon. Dit is Panna.

0: zilver. Deze week, Mauvais Joe.
1: Ik wil eigenlijk zeggen van brons naar zilver.
0: Ja, soms ben ik het ook helemaal bijster. Maar goed, we zijn inmiddels aangekomen bij de nummer 1. Alleen voordat we die bekend gaan maken, ga ik je wel alvast een heel erg fijn weekend wensen. Ga ervan genieten. Doe niet te gek. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Superbelangrijk natuurlijk. Maar als we kijken naar de nummer 1 positie, dan zijn dit toch wel de comeback kids. Want ze hebben al best wel een tijdje op 1 gestaan. Dan gaan ze er weer weg. Dan komen ze weer terug, gaan ze weer weg. En ze zijn eigenlijk gewoon weer terug.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Onyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers! Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
12: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een school in Zweden zijn mensen aangevallen door iemand met een zwaard. Er zijn meerdere gewonden bijgevallen. De politie zou de dader in zijn been hebben geschoten en hebben overmeesterd. De hulpdiensten zijn er massaal aanwezig. Over het motief achter die aanval is nog niks duidelijk. Uber krijgt een boete van 825 miljoen euro. Die komt van de autoriteit persoonsgegevens. De Nederlandse toezichthouder zegt dat Uber Europese regels heeft overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben verwijderd via algoritmes, zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. In de EU is het verboden dat een algoritme beslissingen neemt die grote impact hebben op iemands leven. Uber noemt de boete overdreven en gaat in beroep. Het kabinet denkt nog steeds dat de Tweede Kamer blij gaat zijn met de Prinsjesdagbegroting. Minister Heijnen van Financiën is optimistisch.
1: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
0: Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de financiële plannen voor volgend jaar, maar omdat de regering geen meerderheid heeft, zijn er oppositiepartijen nodig om die plannen erdoor te krijgen. En bij Biddinghuizen is Lowlands alweer eventjes van start. Iedereen is helemaal ready, of nou ja, ready.
2: I still need to work today.
0: Ja, dus zat deze festivaler op haar laptop in de rij voor de ingang van het terrein.
3: And can you concentrate here?
2: Yeah, actually quite good, because we're still waiting in line and nothing's happening so easy.
0: Nou, maar misschien is het nu een dag die echt nodig is om kladiladi te doen, namelijk klap die laptop dicht.
2: Try and remember, kladiladi. Sounds good. Hoi.
0: Het weer op de meeste plekken even droog. Later vanavond aan de kust weer buien. Het wordt 10 tot 14 graden vannacht. Morgen ook af en toe een buitje. En dan ook af en toe zon. Met in de middag 20 graden.
4: Youssef en Wes.
5: Met zometeen muziek van Bilal Wahib, Trofee. Maar eerst tijd voor Frenna Pretty Girls hier bij TGIF.

0: zeg. Luister, dit is misschien een van de legendarische vrijdagen ever. Waarom?
1: Okay, waarom?
0: Voor velen stopt de zomervakantie. Er is een switch naar bijna herfst. Maar er zijn genoeg feesten, er zijn genoeg festivals. Iedereen heeft zin om nog één laatste keer door het dak te gaan. Ik voel het gewoon.
1: En dat is welk festival dan?
0: Er zijn er heel veel. Lowlands is er. Er zijn nog een paar andere. Er zijn heel veel, heel erg veel feesten vandaag. Echt genoeg, genoeg, genoeg.
1: Oké, gezellig.
0: Maar ja, wat ga jij doen? Je gaat Pokémon-kaarten trekken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Nee, ik heb niet echt plannen. Ik wil morgen gewoon even een chill dagje hebben. Want ik heb veel dagen gewerkt.
0: Gewerkt.
1: En chillen voor mij is gamen.
0: Gamen, ja, dat werkt voor jou.
1: Dat werkt voor mij inderdaad. Een paar draken doodmaken, een paar deadlords doodmaken en dat soort dingen.
0: Oké.
1: En jij?
0: Ik heb een verjaardagsweekend voor mijn allerbeste, hou je mond, mijn allerbeste vriendin georganiseerd. Ze heeft nog geen idee. Ik ga haar morgen ophalen.
1: Oh!
0: Ja, ik heb echt
1: luister dan.
0: Nee, maar zij weet wel al dat ze natuurlijk slaapkleding moest meenemen. Een uitgaansoutfit, een outfit voor dinner. Maar ik heb een heel een weekend voor haar gepland. En ik heb er echt helemaal zin in om haar in de watten te leggen.
1: Oké, leuk. Lief. Ja. Ook aardig van jullie dat jullie dat
0: doen. Dit doe ik alleen maar voor mijn allerbeste vriendin. Hè? Het is niet zo dat ik dit voor mijn collega's
1: doe. Dit doe je alleen trouwens?
0: Ja.
1: Dit regel je met samen met andere vrienden?
0: Nee. Okay. Dit is gewoon mijn... Ik heb maar een paar vriendinnen die ik al heb sinds dat ik kind ben. En dan meestal doe ik liever één op één dingen. Weet je wel dat de volledige aandacht naar hen toe gaat.
1: Oké. Aardig. Nice. Wef, ken jij Judge Joy?
0: Ik heb wel van haar gehoord.
1: Ja. Klinkt als een rechter. Ja, Judge Joy.
2: Waarschijnlijk wou die dame al lang uit die relatie en dit was gewoon haar uitweg. Sorry, voor jou.
1: Sorry voor jou, kastik.
0: Het lijkt op iets wat we al doen. We gaan dus met haar praten over relatieproblemen en relatievraagstukken. Heb jij problemen in je relatie? Dan kan je je bericht laten doorkomen in de NPO Luister-app.

0: in Italië en Yo Silvio, ik kom je halen. Phonix. TGIF, het is vrijdagmiddag. Joes en Wef door je speakers. En ja, we zeiden het net al, Wef.
1: Ja.
0: We hebben vandaag een speciale gast in de building. En de dame die bij ons is aangeschoven, waarvan het hele internet smult. En dan heb ik het eigenlijk vooral over de zaken die ze behandelt.
1: Klopt, inderdaad. Ze heeft het over cheaters, domme partners, drama. En dat allemaal goed voor meer dan 2 miljoen likes op TikTok. Het komt vooral bij Jajoy.
2: Ja.
1: Hallo. En ze is in de building met ons.
0: Yes. Welkom.
2: Bedankt.
0: Ja.
1: Ik vraag me altijd af, hoe kom je op het idee om zeg maar zeker je unpopular mening gewoon te delen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb altijd gewoon heel veel te zeggen. Overal over. En ik merk dat mensen, mijn volgers op TikTok, dat ook wel fijn vinden. En ja, dus dan deel ik ook graag mijn mening.
0: Ja, en ik zie op een gegeven moment dat de content veranderde. Want er kwam op een gegeven moment ook een personage erbij. Ja. Judge Joy, met een toga en een roze iPad.
2: Zeker, ik neem het heel serieus.
0: Hoe ontstond dat personage?
2: Nou, ik dacht van, weet je, ik ga gewoon mijn mening geven over bepaalde dingen. Ik ga mensen vragen om hun verhaal of hun story of een vraag gewoon in te sturen. En dan ga ik ze lekker judgen. Of misschien niet per se hun, maar misschien de mensen waarover
0: de zaak
2: gaat. Ja, ja, precies. Echt dat ik echt een zaak heb. En zoals ik al zei, ik neem het heel serieus. Dus ik moet wel ook wel echt in uniform, weet je. Dus ik dacht, ja, ik probeer het gewoon. En het sloeg aan, so I'm still doing it.
1: En zeg maar, je krijgt nu gewoon continu verhalen die mensen insane. Kan je misschien je allerleukste verhaal delen?
2: Ja, ik vind ze niet zo leuk.
1: Oh.
2: Ze vooral zorgwekkend, eigenlijk.
1: Gewoon heftig dat vrouwen dit meemaken.
2: Ja, de zorgwekkend. Stel ik de zorgwekkend?
1: Ja, is goed.
2: Er was een dame. Er is een dame, because she's really alive, ze leeft, het is echt. Er is een dame, ze heeft een lange relatie met haar partner. Op een gegeven moment krijgen ze kinderen, of een kind volgens mij. Het gaat wat stroefjes in de relatie, dus op een gegeven moment hebben ze even pauze of whatever. En toen heeft ze iemand anders leren kennen. En nou, ze heeft het ook gezellig gehad met diegene. En toen was het van, nee, ik ga toch maar weer naar mijn serieuze relatie.
1: Ja.
2: Toch naar mijn baby daddy weer. En toen was ze ineens zwanger. Ja, van wie is nu de baby? Oh. Dat wist ze niet. En ze stond erop van, hé, ik ga niet vertellen dat ik het gezellig had met die ander.
1: Nee!
2: Ik ga het niet vertellen, dus hoe de baby eruit komt, op wie die lijkt, dat wordt een verrassing. Maar ik ga het niet vertellen. En in de zaak heb ik het zeg maar daarbij gelaten. Maar in realiteit was de persoon met wie ze het gezellig had ook nog eens de vijand van haar baby daddy.
1: Jeetje, wat heftig. Wat heftig.
2: Ja, heel heftig.
1: Waarom doen mensen dit gewoon? Insane.
2: Heel heftig. En dan heb je ook nog het lef om het te delen. Maar goed, hè?
0: Maar ze voelen zich blijkbaar toch vrij genoeg om die verhalen met jou te delen.
1: Ja, ik vind echt, je moet de Nederlandse Jerry Springer worden. You
2: eigenlijk,
1: are not the father.
2: Eigenlijk wel.
0: Erbij.
2: Dit is een fijn opstapje.
1: Ja, echt. Oh, wat vet joh. Maar vooral leuk dat ze zich gewoon comfortabel voelen om het tegen jou te vertellen. Want ik bedoel, dit zijn eigenlijk wel, we maken wel een grapje erover. Maar dit zijn gewoon mensen met echte problemen.
2: Ja, heftige dingen.
0: Ja, zometeen gaan we ook problemen behandelen.
1: Ja, wij hebben namelijk een item gecheat of niet. Dat doen we iedere vrijdag. En dan hebben we ook echte verhalen. Dus ik denk dat Judge Joy hier heel goed bij gaat zijn.
0: Ja.
2: I'm ready.
0: Ja, tot zometeen. Eerst muziek van Roxy Rosa. Dit is meer van jou.
3: Harpie, wat zeg je, mijn man?

0: is eigenlijk heel simpel. Jij zit met een voorgevoel. Een vermoeden dat iemand in je omgeving vreemd gaat. Je tante, je oom, je ex of misschien zelfs je huidige partner. Het kan en vandaag is het oordeel scherper. Want we hebben Judge Joy die bij ons midden is. Die bij ons midden is zo. Die bij ons midden in zit. Zo, kan geen eens meer nemen. Waar ga je op letten?
1: Vooral of degene delusional is of niet.
0: Ja.
1: Of wij even de feiten op een rij moeten zetten voor jou. Ik ga streng zijn. Ik ga er niet omheen draaien. En ik wil het gewoon horen nu.
2: Oké.
0: Er moet nog een verhaal worden ingestuurd.
2: Dus als je nu op dit moment luistert en je zit met een situationship, stuur je verhaal vooral door in de NPO Luisterapp. Het mag ook eventueel anoniem als je wilt. Kortom, deel het.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: En we gaan erachter komen zometeen. Fris gecheat.

0: het is tijd voor rust, focus. Want de Vanix Courtroom, die gaan we openen. We gaan erachter komen. Heeft jouw partner, jouw ex, jouw scharrel, je oom of je tante...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Oh my god, en we hebben er één binnengekregen van Rinaldo.
0: Ja, ik zou zeggen oortjes even spitsen, want die komt-ie.
3: Luister dan, ik word helemaal paranoia van deze fucking shit, sorry man. Sorry voor mijn taalgebruik, ik ga het uitleggen. Ik heb een vriendin toch, we zijn al 5 jaar samen. En zij heeft altijd een mattie, dat was vroeger haar buurjongen. En daar is ze gewoon altijd bevriend mee gebleven. Je weet toch, ik was er niet super blij mee, maar ik heb die man vaak gezien. Geen gekke dingen, gewoon relaxed guy. Ik weet niet, misschien is hij een boeler ook. Nee, maakt niet uit. Nu, eergisteren. Mijn vriendin zegt tegen mij, schat, ik moet even een dagje thuis zitten. Ik voel me niet lekker, ik ben ziek. Hoofdpijn. Dus ik dacht, prima. Nu volgende ochtend, ik denk, laat me die goeie mattie voor de zijn. Koop bloemen, koop soep. Ik ga naar die osse, pull-up. Bel aan. Het ding gaat niet open. Ik bel nog een keer aan. Ik bel haar. Telly gaat niet open. Ik denk, er is iets aan de hand. Dus ik pak mijn eigen sleutel, want ik heb wel de sleutel van haar huis. Ik draai die ding open. Die zit daar op de bank. Die mattie van haar. Zij ligt gewoon in bed te chillen. Die mattie, hij zit daar. Pyjama aan. Ik zeg, wat is dit? Hij zegt, ja, ik kwam even langs. Soep brengen. Ik zeg, hè? Maar hoezo kom je in pyjama? Want het was misschien 2 uur 's middag. Ik denk, ze is aan het cheaten, man. Maar ik wil jullie mening weten.
0: Waar moeten we beginnen?
1: Zij zit hier met open pyjama. Pyjama?
0: Ja. Dus even kort samengevat. Hij heeft dus een vriendin. Is hier lange tijd mee samen. Zij heeft ook een best friend. Dat is een... jongen?
1: Een buurjongen. Buurjongen, whatever.
0: En ze werd ziek. Hij denkt, ik ga de... Je weet toch, goede
1: ga verrassen.
0: Ja, ga verrassen. Soepie brengen.
1: Eindstand.
0: Zit hij... Ja, dat wel. Er is een verrassing. En eindstand zit dus die beste mattie daar op de bank in zijn pyjama. Judge Joy.
1: Gaan we nu aan haar mening vragen of gaan we wachten?
0: Ja, tuurlijk. Zij is de expert.
1: Maar gaan we wachten?
0: Op wie?
1: De Vanix mag toch ook beslissen?
0: Ja, maar ik wil wel weten wat... Ik wil alvast haar gedachtes horen even.
4: Ik ben nog even bij het stukje pyjama, want waarom heeft de ex-buurman... Want je bent niet nog steeds mijn buurman, hè? Je was mijn buurman. Dus je bent van ver gekomen met die pyjama of was je al de hele tijd hier met die pyjama? I'm confused. Ik ben een beetje in de war.
0: Ja.
4: Het is een hele goede vriend dat hij daar voor je komt zorgen, maar ik ben in de war.
0: Ja.
4: Want ik ben
1: wil je er even over nadenken?
4: Ik ben in de war, ja, ik ben in de war.
1: Ze moeten er even over nadenken.
0: Okay.
1: Mijn vermoeden zegt niet gecheat. En van jou?
0: Wat?
4: Nou kijk, het hoeft niet.
1: Niet direct de conclusie. Ja, Youssef die kijkt me ook heel apart aan. Maar goed, wat denk jij? Denk jij dat de vriendin van Rinaldo gecheat heeft? Laat het even weten in de NPO Luister app. En dan bespreken we het straks even.
0: Is goed.

0: Cardi B met AH.
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Oh, Rinaldo. Hij treft de beste vriend van zijn zieke vriendin midden op de dag in pyjama bij haar thuis. Hij vraagt zich af, is zij een cheater of niet? Youssef, we hebben jouw mening nog niet gehad.
3: Dit? Wil je echt mijn mening?
1: Ja, worden? Tuurlijk wil ik jouw mening.
3: Het is een zware cheat. Zware, maar dan ook echt een zware cheat. Überhaupt, ik ben radicaal. Überhaupt een guy best friend. Dat kan bij mij ook überhaupt niet. Nee. Nee.
1: Dan wil ik het nu wel horen van Judge Joy.
4: Ja, ik vind het lastig. Omdat we hebben geen bewijs. En ze zeggen geen bewijs, geen eis. Maar ik vind het wel heel verdacht dat de desbetreffende meneer in zijn pyjama bij zijn beste vriendin, bij zijn vrouwelijke beste vriendin is. Ik bel aan en jij doet niet open. Heel verdacht.
3: Ja, daar is iets. Via de NPO Luister-app kon je ook laten weten wat jij ervan vond. En dat deed bijvoorbeeld Reno.
5: Rada. Ja, maar dit is op een cheat mode, man. Een cheat mode. Man, die zit daar in pyjama. Hé, hey, die maas komen klappen daar zo, man. Daarna heeft hij even een soepje gebracht. Jezus, man. Hé, hey, maar dit is een cheat mode, man, broeder. Hé, hey, klaar die rokken, man.
3: Ja.
5: Succes verder.
3: Succes verder, inderdaad, ja. Ja,
1: alleen nodig hebben.
3: Ja. Nog een spraakmemo van Rick.
6: Die gozer is gewoon gecheat. Echt. Een buurjongen die daar op de bank zit met de pyjama aan en zij ligt te chillen in bed. Natuurlijk. Hij heeft de deur gehoord, dus dat de sleutel in het slot ging en hij gaat op de bank zitten. Die twee hebben gewoon geneukt met elkaar.
1: Joh. Wow.
6: Taalgebruik.
1: Inderdaad, maar, hij kan gewoon naar de bank zijn gerend.
6: Hij is gewoon gecheat.
3: Ja, het is duidelijk. We hebben ook nog Charlene. Zeg ik dat goed, Charlene?
7: Ja, Charlene.
3: Charlene, sorry. Charlene aan de telefoon. Charlene. Maar jij denkt heel anders.
7: Ja, ik zei van, het hoeft niet per se gecheat te zijn. Want personen vanaf een vrouwelijk perspectief, als je iemand als zo lang kent, hoeft een vrouw niet per se iets achter te zoeken, zeg maar. Maar wat ik wel verdacht vind, is dat hij de deur niet direct open doet.
1: Ja.
7: Dan vind ik het wel verdacht. Dan heb je wel iets te verbergen, zeg maar.
1: Jij zegt vrouwelijk perspectief. Heb jij zelf een beste vriend?
7: Ik heb zelf een beste vriend.

0: Ja, snap je? Ik heb ook met best friends. Er is een grens, zeg maar.
1: Ik zie Joy ook kijken van...
0: Ja, Joy, ik vind echt dat jij de conclusie mag gaan trekken.
1: Ja.
0: Is zij een cheater?
2: Zij is heavy. Een cheater.
0: Oh my god.
3: Wel gecheat.
0: Ja,
1: Licht er toe. Nog even alles op een rijtje inderdaad.
2: Jij hebt een vriend. Je zit in een relatie en er is een andere man die voor je komt zorgen. Terwijl jouw vriend voor jou wil komen zorgen en je doet niet open. Wanneer hij aanbelt is jouw beste vriend in zijn pyjama op de bank ineens. Ja, hou iemand anders voor de gek.
0: Ja. Rinaldo.
1: Ja, Rinaldo. Zoek verder. Zoek verder. Dat is denk ik het beste wat we kunnen
0: zeggen. Ja, lak in deze winter, man.
1: Ja.
0: Succes.
1: Ik denk dat we Joy ook even moeten bedanken natuurlijk voor haar expertise
0: dankjewel.
1: Van vandaag. Dus ik wil een groot applaus voor haar. Dank u wel, edelachtbare.
2: Ja, my pleasure.
1: We gaan de courtroom officieel sluiten.
0: En tot volgende week.
1: En tot volgende week, inderdaad. Dank je wel, we gaan je snel weer spreken.
2: Doei.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA.

bruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Zware straffen voor spelers van het nationale elftal van Argentinië. De FIFA deelt die straffen uit na de verloren WK-finale tegen Spanje. Na het laatste fluitsignaal ging de Argentijn Paredes door het lint en greep een Spanjaard bij de keel. Hij mag daardoor nu 10 wedstrijden niet meespelen, heeft de FIFA besloten. Ook een andere speler van Argentinië krijgt een straf. Almada mag 1 wedstrijd niet meespelen, net als de Spanjaard Gavi. Ook een coach van Argentinië wordt geschorst voor 3 wedstrijden. Op een school in Zweden zijn minstens 2 mensen gewond geraakt bij een aanval van een man met een zwaard. De politie heeft die dader neergeschoten en opgepakt. Waarom de man de school aanviel is niet duidelijk. Prins Harry, Elton John en 5 andere bekende Britten moeten ruim 11 miljoen euro aan juridische kosten betalen aan de uitgever van de Daily Mail. De celebrities beschuldigen die krant van afluisterpraktijken en hacken om aan scoops te komen. Maar de rechter vond daar geen bewijs voor. Het geld dat de Daily Mail heeft uitgegeven aan de zaak moet nu gecompenseerd worden. En de Nederlandse zusjes Danae en Esme zijn zo goed in Pokémon dat ze morgen naar Amerika gaan voor het WK. Voor Danae is het al de 2e keer dat ze mee mag doen, maar dit keer wordt extra speciaal.
1: Het is ook fantastisch dat ik het met mijn zus mag doen. En zeg maar, ik weet, het zijn ook de beste kinderen van de hele wereld. Dus dan denk ik ook gewoon, 1 winnen is goed. Dat was vorig jaar mijn doel. Dat is gelukt. Dus dit jaar is mijn doel 2 winnen of beter.
0: Ze gaan naar het WK op het moment dat school langzaam weer begint. Maar dat maakt eigenlijk niks uit. Want van Pokémon spelen leer je ook veel.
1: Het spel is eigenlijk meer vooruitdenken. Dus, en als je de kaarten wil spelen, is begrijp het lezen. Want je moet weten wat de kaart kan. En als je wil aanvallen, moet je weten hoeveel schade je kan doen. Dus dan moet je kunnen rekenen.
0: Het weer vanavond langs de kust nog buien. Op andere plekken is het droog. Morgen ook af en toe een bui bij 20 graden. Zondag weer droog, maar wel bewolkt en ook 20 graden.
2: Ja, Noordens Translation. Welke tune moet ik zo meteen gaan vertalen? Laat het weten alvast in de NPO Luisteren.

0: Oh, je mic staat te...
1: Ik vind het zo leuk als jij het doet.
0: Ja?
1: Ja, omdat leuker? Ik zie dat jij het echt beter, niet leuk
0: hè?
1: Vindt.
0: Ik ben beter dan Noorden, hè?
1: Nee, ik zie gewoon dat jij het nog erger vindt. Kijk, Noorden heeft er echt zin in en jij nooit.
0: Nee, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Maar Noorden is vandaag dus op Lowlands, dus ik neem het over. Dus ik neem ook Noorden's Translation over. En ja, ik heb... misschien is het goed om even te laten horen hoe Noorden's Translation vorige week klonk.
1: Ja.
0: Want dat klonk zo.

0: zij deze gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Wat slecht.
1: Ik ga zo meteen dus een tune vertalen vanuit elke taal die je kan bedenken. Engels, Frans, Spaans of zelfs Japans. Jij kan laten weten welke tune jij wil dat ik vertaal. Dus heb je een goede tune, drop het in de NPO Luisterapp. Ik heb vandaag ook WEF.
0: Ja.
1: Ik heb vandaag ook twee backup artiesten meegenomen. Jammer.
0: Huh? Er zijn artiesten hier.
1: Er zijn artiesten hier, ja. Die gaan mij zo meteen ook helpen bij de translation. Dus laat maar doorkomen in de NPO Luister app. Welke track moet het worden?
0: Oké. Okay. Yes,

0: ICSB, Bart of zo, Aura Check.
1: Oh my god.
0: Ja, het moment is weer daar. Het is tijd voor Nordens Translation, waarbij ik een tune pak in een andere taal en die vertaal naar een Nederlandse versie. In de NPO Luisterapp kon je laten weten welke tune ik moest vertalen. En...
1: Ja,
0: dit is eigenlijk wel iets exclusiefs, denk ik.
1: Iets legendarisch.
0: Ja, ik denk dat Nordin dit nog niet heeft gedaan. En dan wil ik het al, zeg maar, doen. Lois, die stuurde in de NPO Luisterapp dat we hoog-laag moesten gaan vertalen. Maar dan naar het Engels.
1: Hoog-laag van Nieuw.
0: What you say about that, girl? Stop playing, girl.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: We gaan het doen. We weten natuurlijk New Wave.
1: Ze staan vandaag ook op Lowlands. Ja.
0: En ik heb vandaag... Kijken, waar zijn ze? Hier. Twee backup rappers, artiesten in de building. Ze gaan me helpen.
1: Ze gaan de adlibs doen of zo.
2: Ja, wij zijn ingevlogen.
0: Maak je geen zorgen om wat zij gaan doen. Zij gaan hun ding doen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Hooglaag in het Engels.
0: Ja, even wachten. Even
1: international.
0: Moet je dit aanzetten? Dit zo? Zijn we er klaar voor, heren?
2: Yes.
0: Oké, let's go.
2: Let's kick it off.

0: Ik was zeg maar jullie enige fan en dankjewel. Ik vond het heel vernieuwend om het een keer in het Engels te horen.
1: Hij is de old wave.
0: Ik vind hem in het Engels nog steeds goed. Dat is echt insane gewoon.
2: Als New Wave hem wilt uitbrengen op het volgende album, laat ons weten. International, we can go international, we can call 50 cent. And
0: kijk, zeg maar, als je het nog een beetje ambitie deed, zou ik je echt een 10 geven. Ik geef het een 8 voor vandaag.
1: Een 8?
0: Ja, omdat het niet ambitie was.
2: Oké, ik neem hem. Een 8 is nog steeds prima. Als ik die vroeger op school kreeg, ik was blij.
0: Snap je?
2: Maar nu is het tijd om je zomerbloesje aan te doen. Dit is Arie Vench en Karel.

0: and Dior, 30 Degrees.
1: En zometeen gaan we het ook wat heter maken, want zometeen gaan we het hebben over New Wave All-Stars. Hé, we gaan Champions League spelen. Maar eerst gaan we even kijken hoe het gaat met je boyfriend. En dat doen we met Ariana Grande en Social House. Je hoort hem nu.

0: via de Phonics app.
1: Zometeen gaan we het hebben over New Wave All Stars. Na muziek van Ira Star, maar eerst Henky T en KM. Dit is R&B shit.

0: Star met Tornado. New Wave is terug, mensen. Gisteren is het aangekondigd dat ze in 2027 weer shows gaan doen onder een nieuwe naam, namelijk New Wave All-Stars.
1: Ja, ik ben zo benieuwd met wat ze gaan komen. We weten natuurlijk dat New Wave dit jaar echt door het dak ging.
0: Ja.
1: Maar er is wel één dingetje als ik mag klagen. Ik wil niet veel klagen op de vrijdag, maar mag ik een klein beetje klagen?
0: Je mag een klein beetje klagen.
1: Ja, ik was de hele week op New Wave, want we maakten namelijk met Phonix maakten we show daar de hele week vanaf de backstage. En er viel maar één ding op.
0: Nou, vertel het.
1: Wat was iedereen jong?
0: Van het publiek?
1: Ja, ik schrok er echt van. Ik dacht, hè?
0: Maar wat is jong?
1: Toen ik...
0: Minderjarig?
1: Nou ja, gewoon, ik had echt wel het idee dat, nou ja, ik ging ook een beetje field research. Ik dacht, ik ben benieuwd, ik wil niet zomaar aanname maken. Ik liep naar een groep jongens toe. Ik zei, hey jongens, hoe is het? Hebben jullie zin? Hoe oud zijn jullie? De ene was 16, de ander was 17. Ik vind dat best wel jong.
0: Voor om te gaan naar zo'n...
1: Nee, dat boeit niet concert. Zo. Maar ik bedenk, als de meerderhelft ineens 15, 16 is... dan denk ik wel van, hè? Ik dacht, dit was van ons, snap je? Misschien moeten we zeg maar een 18-plus aparte show doen.
0: Te worden.
1: En moeten we misschien een 16-plus andere show doen, weet toch?
0: Dus jij zegt, jij vindt dat er een soort van minimale leeftijd moet komen?
1: Ja, opeens, dat heb je toch ook met evenementen. Je hebt 21-plus evenementen, je hebt 18-plus. Ik vind dat er een 18-plus moet zijn en een 16-plus dag.
0: Geen 21-plus.
1: De 21-plus vind ik weer zo raar. Wat boeit die 18 en 21 nou? Ik heb dat nooit begrepen.
0: Oké, dus dat is eigenlijk de vraag die we willen stellen. New Wave concerten moeten standaard 18-plus gaan worden.
1: Ja, ja, of althans gewoon een minimale leeftijd.
0: Dus jij sluit alle jongeren... buiten.
1: Dat zeg ik niet. Ik zeg, er moet gewoon een aparte dag voor hun komen. Net als met de K3. Er moet een aparte dag voor alle oude mensen die naar K3 willen gaan. En een apart voor de jongeren. Wow. Maar vind jij dat er een minimale leeftijd moet komen voor New Wave All-Stars? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: met Show Me Love hier op Funnix. En ja, het is toch wel een discussie. Want New Wave, dat komt volgend jaar weer terug. En dit keer onder een nieuwe naam, namelijk New Wave All-Stars. En Wef kwam eigenlijk met iets wat jou is opgevallen.
1: Ja, ik ben de hele week naar New Wave gegaan. En ik vond het publiek gewoon best wel jong. Niet dat dat een probleem is. Ik bedoel, ik vind dat iedereen moet genieten. Maar net als in de club, waarom gaan we dat niet gewoon een keer scheiden? Laten we dan de 16-jarigen op een 16-jarige dag gaan. En de 18-plussers die gaan naar een andere dag.
0: Oké.
1: Maar ja, misschien overdrijf ik wel. We zijn benieuwd naar jouw mening. Justine die zegt, eens man, 18 plus is prima. Anders sta je straks tussen kinderen die New Wave alleen van TikTok kennen.
0: Ja, en ook TikTok-filmpjes gaan maken tijdens het concert. En niet kijken naar
1: wat is er erg aan? Laat ze lekker filmpjes maken, man.
0: Je moet toch, je betaalt geld om te kijken naar iemand, ja, maar, en dan ga je op je telefoon zitten.
1: Jij moet lekker naar een concert gaan omdat jij dat wil. Hou je bezig met jouw dingen. En als iemand daar lekker filmpjes wil maken, dan doet hij dat lekker.
0: Fixkaarten voor Econ.
1: Selma die zegt oneens, als je 16 bent en fan van die muziek, dan moet je toch gewoon kunnen gaan.
0: Ryan, minimaal 18 sowieso, die hele New Wave tijd was een vibe. Laat die comeback ook een beetje voor de mensen die het echt hebben meegemaakt.
1: Iemand die zegt 16 plus zou ik beter vinden. 15 vind ik wel echt jong voor zo'n show, maar meteen 18 is ook weer streng. Ja, maar jongens, wacht even. Wij zijn, toen wij jong waren, en dan heb ik het echt over 11, 12, waren we ook zieke Michael Jackson fan. Zouden wij dan niet naar een Michael Jackson concert mogen gaan? Luister, mijn dochter Luna is zelfs fan van Michael Jackson. Ze is 4.
0: Ja?
1: Dus dat betekent niet dat zij niet naar bijvoorbeeld, als hij nog zou leven, naar zijn concert zou mogen gaan.
0: Oké. Okay. Sorry, nee.
1: Vind je daar wat van?
0: Nee. Michael Jackson, prima. Tupac. Ja, je mag ook naar Tupac nu luisteren, toch?
1: Ja, daarom.
0: Ja. Spraakmemo nog van Diallo?
2: Youssef, Ref, ik ben helemaal met jou eens. Het moet gewoon 18 plus zijn. Zoals wat de Afro Bros zeggen. Ben je 18 plus? Double check.
1: Wat slecht. God.
0: 18 plus.
1: Echt super slecht.
0: Dus maar eigenlijk is de conclusie.
1: De conclusie is dat echt de meerderheid die zegt echt wel van, laten we gewoon een 18 plus dag hebben. En een 16 plus dag. Ik hoop dat de 16 plussers dat niet erg vinden. Ik had het in ieder geval niet erg gevonden als ik gewoon lekker met mijn leeftijdgenoten kon feesten.
0: Oké.
1: Okay. Toch?
0: Ja, ik vind. Ja, oké. Okay. Als jij dat zo graag wilt. Ja. Misschien verzorgen zij voor verjonging in de zaal.
1: Wij zijn jong van geest, joh. We hebben dat niet nodig.
0: Oké, nou dan zullen we maar luisteren dan naar Diallo.
1: Nou.
0: Tune draaien. Gaan we naar New Wave All-Stars.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: replicated@phoenix.nl.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt toch een snellere oplossing voor de lange files op de A50. Tussen Apeldoorn en Arnhem kan de spitsstrook al 2 weken niet open, omdat overhangende takken het zicht van de verkeerscamera's belemmeren. Rijkswaterstaat zei gisteren nog dat het minimaal 2 weken zou duren voordat er gesnoeid kan worden. Maar dat kan toch eerder. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Een paar dagen later zijn ze waarschijnlijk klaar en kan de spitsstrook op de A50 weer open. De keuze van Geertruida om naar PSV te gaan is vooral een keuze voor PSV en niet een keuze tegen Feyenoord. Het zegt de voetballer zelf na bedreigingen vanwege zijn overstap. De oud-Feyenoorder wordt door PSV gehuurd van RB Leipzig. Daarop volgden allemaal haatreacties en bedreigingen. Ook PSV-trainer Peter Bos heeft er kort op gereageerd.
1: Ik wilde zo weinig mogelijk aandacht aan besteden, want ik weet niet wie die mensen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat echte supporters zijn. Of mensen die ook echt goed kunnen nadenken. Misschien zijn het wel kinderen, ik weet het niet. Nee. We weten het allemaal niet. Dus om daar te veel aandacht aan te besteden vind ik eigenlijk zinloos. Niet doen. Dat zijn niet de mensen die aandacht verdienen.
0: En vandaag is de eerste echte dag van Lowlands. Verslaggever Mark Robin Visser heeft de eer om er namens de NOS bij te zijn. Hij verbaast zich over de bagage die sommigen bij zich hebben.
2: Ik ga naar Lowlands en ik neem mee...
3: Ja, te veel.
2: Hebben jullie lang moeten nadenken om kaartjes te kopen voor Lowlands?
4: Ja, ik heb maandag pas een kaartje gekocht.
0: En daar is ze niet de enige in. Voor het eerst in jaren is Lowlands namelijk niet uitverkocht. Werk aan de winkel voor de nieuwe directeur dus.
5: Zeker, we zien wel een andere dynamiek, hè, die de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft. Dat mensen later beslissen. Maar ja, we verkopen nu nog steeds kaarten. Dus we weten op maandag waar het gaat eindigen.
0: Hij zegt dat er al veranderingen in gang zijn gezet om het festival weer populairder te maken. Maar dat gaat niet zomaar, want Lowlands is een olietanker volgens hem. En die kan je maar moeilijk bijsturen. Het weer vanavond alleen langs de kust nog wat buien. Op andere plekken is het droog. Morgen af en toe een bui ook weer bij 20 graden. Zondag is het droger, maar wel bewolkt en ook 20 graden.
6: Officieel geopend met muziek zometeen van La Fils. Eerst Boukoussam, dit is Infrarood.

0: La Fils met Lie Back Harder.
1: Phonix.
2: TGIF. Youssef.
1: En Wef.
2: Jullie gaan nooit geloven wat ik heb gelezen.
3: Oh.
2: Er is een jongetje van 6 hier, letterlijk in de Benelux, die iets doet wat wij ook moeten gaan doen. En dat is mensen zomaar boetes gaan geven. Een jongetje van 6, ja? Die geeft mensen zomaar boetes.
3: Op straat?
2: Ja. En ik had zoiets van, hey, wij moeten dat ook gaan doen. Wij moeten officiële boetes gaan maken, want ik vind dat wij hier in Nederland gewoon te weinig boetes geven.
3: Je bent serieus?
2: Ja, ik vind dat mensen die stinken een boete moeten krijgen. Moet een soort van stinkmeter op straat staan. En als dat zo is, dat je stinkt, dan krijg je een boete. Ja.
3: Ja.
2: Vind jij van niet?
3: Ja, ik denk bij mensen. Kijk, voor stinken, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar laten we eerst beginnen met een waarschuwing bij mensen die stinken. Want vaak, ze stinken al zo lang dat hun eigen neus dat niet meer ruikt. Dus dan moet je hun eerst even waarschuwen.
2: Zo werkt het niet. Ik krijg ook altijd.
3: Want we hebben genoeg boetes in Nederland. Voor alles is wel een boete. We betalen nog net niet.
2: Ja, daarom. Dus dan zou voor stinken. Dan zou voor stinken ook gewoon heel makkelijk een boete moeten krijgen.
3: Oké.
2: En jij dan?
3: Ik zou denk ik boetes willen uitdelen voor mensen, als je nu toch praat over stinken, die hun afval gewoon maar buiten links en rechts.
2: Jij bent echt de afvalpolitie, hè?
3: Ik ben de buurtvader inderdaad.
2: Ik vind ook dat mensen die niet dansen in de club, die moeten ook een boete krijgen. Je krijgt gewoon een boete. Er staat er gewoon een soort van handhaving en die gaat jou boete geven.
3: Maar dat is cultuur. Mensen staan gewoon aan de buitenkant
2: expres. Dan moet je niet naar de club gaan. Dan krijg je een boete, 10 euro. Ik zeg niet dat die boetes gelijk 450 euro moeten zijn. Gewoon 10, 15 euro. Het voelt echt als een kleine tik op je handen.
3: Nou, laten we de vraag stellen aan de luisteraar.
2: Ja, waar zou jij echt een boete voor willen uitdelen? Laat het even weten.
3: En het mag alles zijn.
2: Ja, jij komt echt met domme voorbeelden afval op straat. Daar krijg je al een boete voor. Laat het even weten in de NPO-luisterapp.
4: Hey, het is DJ Rob.

0: Sa, Christian D en Fresh met Alles is oké. Okay. Ja, behalve bij mensen die stinken, want die moeten volgens WEF een boete krijgen.
1: Ja, waar zou jij een boete voor willen uitdelen? Vandaag mag het. Amira die zegt, mensen die keihard TikToks kijken in de trein zonder oortjes, meteen boete. Ik wil jouw For You page niet horen. Oh, ik ben ook zo. Dat is echt rot eigenlijk. Maar niet dat ik TikTok-filmpjes kijk, maar ik vergeet altijd mijn koptelefoon. Dus de meeting van de dag die we altijd hebben met mijn collega's, die duurt keihard. En de hele wereld hoort zeg maar mijn meeting.
0: Nou, dat is goed om te weten voor de volgende keer. Senna die zegt, mensen die voordringen bij een rij, maakt niet uit waar, supermarkt, club, festival, gewoon achteraan sluiten, broer.
1: Jesse die zegt, voor mensen die midden op een drukke stoep ineens stilstaan, vooral met een hele groep naast elkaar, daar word ik echt agressief van. Ja! Hé, hey, waarom staan jullie daar? Ga aan de zijkant staan. Zo irritant. Oh mijn god.
0: Noël zegt, nagels knippen in het openbaar vervoer.
1: Ik heb dit
0: serieus meegemaakt. Daar moet niet eens een boete op staan, maar gevangenisstraf.
1: Tatjana zegt, voor het klagen over het weer. We weten inmiddels al jaren dat het slecht weer is.
0: Ja, echt hè. En Lakisha zegt, ik vind dat hangmannen op straat die vrouwen lastigvallen een boete moeten krijgen.
1: Ja, dat was toch de bedoeling dat ze een boete zouden krijgen, maar het wordt gewoon niet eens gedaan, joh. Dan moet iemand aan de lijn.
0: Ja, dat is Rachel. Rachel, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Waar moet een boete op komen volgens jou, Rachel?
2: De salami eten in de trein.
1: Waarom? Gebeurt het zo vaak?
2: Ja, ik heb het wel een keer meegemaakt, ja, dat ik met een vriendin in de trein zat en dat er iemand naast mij zat die had een boterham met salami of een beefy worstje of zo. Ja, dan ruikt de trein wel.
1: Heftig? Ja.
0: En, oké, als stel je voor, Rachel, als je hier een bedrag aan moet koppelen aan deze boete, hoe hoog zou dat bedrag dan zijn?
2: 50 euro.
0: 50 euro?
1: Dat is een goeie, ja.
0: Dat vind ik nog wel schappelijk.
1: Vind ik ook, inderdaad.
2: Ja.
0: Maar misschien te schappelijk, want dan denken mensen van ja.
1: Wat doe jij dan als iemand salami eet? Spreek je diegene aan of ga je hem gewoon de hele tijd vies aankijken totdat het broodje op is?
0: Schiet je hem?
2: Ja.
1: Je doet niks
0: je
1: dan?
0: Schiet hem, ze zegt ja op schieten.
2: Nee, ik zou er niks van zeggen, denk ik. Maar ik zou wel echt kijken, van laten merken van.
1: Dat het je irriteert, hè?
2: Ja.
0: Ja. En hoe hoog moet de boete zijn voor iemand die stinkt?
2: Ja, 100 euro.
1: Ja, vind ik ook inderdaad een hele goede.
0: Mooi bedrag, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nou, Rachel, ik hoop dat je die boete niet vaak meer hoeft te geven in de toekomst.
2: Nee, inderdaad.
0: En dat mensen gewoon een vegabroodje naast je eten is altijd veiliger.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, totdat ze scheetjes gaan laten. Die stinken altijd extra van de vegabroodjes. Ja.
1: Wat zeg je allemaal, bro? Alsof jij mensen hun scheten inspecteert.
2: Ja, als ik op mensen scheten hoor laten, dan boete 200 euro.
1: Ja, vind ik ook. Dat vind ik echt een hele goeie.
0: Nou, dankjewel Rachel. Nog een fijne avond.
2: Ja, fijne avond.
0: Doei.

Ja, zometeen hebben we een legendarische DJ in the building. Ja, dit was trouwens Yves Laurent, Brasco, Blow, Highest Flex. En die legendarische DJ, die gaat ook straks voor ons draaien. Dus nergens naartoe gaan, vooral blijven genieten van die muziek die we draaien hier voor je bij Phonix. Shakira en Burna Boy hoor je zo, maar eerst tijd voor Ronnie Flex en Air Size. Dit is Caribbean Girl.

0: Vissafabriek.
1: Officieel geopend met zometeen een legendarische DJ die voor ons een setje gaat draaien. Eerst muziek van Distinct, dit is Yama.
2: Is my, is my, is my, is my, is my, is my, is my.

0: Stef en Wef.
1: Ja, en ik had je beloofd dat er een legendarische DJ achter de spinning wheels of steel gaat staan om een heerlijk setje voor ons te draaien. En dat is niemand minder dan onze eigen DJ Wef. Ik zou zeggen, Wef, take it away!

0: Je hoorde het. Een legendarische set van onze eigen huis-DJ, DJ Vef. TGIF is voor vandaag dan klaar, maar zometeen Imani Invites. Helaas wel zonder Imani, maar met iemand anders. Wie dat is? Ik zou zeggen gewoon blijven luisteren. Eerst nog eventjes muziek van Amy Grace. En ICSB, dit is Laat Me Zien.
1: Wat zeg je, man?

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: Funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer: in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, Imani invite vandaag met je oompie. Zometeen muziek van J Balvin. Eerst tijd voor J. Eventjes wat controlando.

0: Yes, J Balvin, Usher and DJ Khaled, Europhonics.
1: Hey, Imani.
2: Imani.
3: Imani.
1: Got the club going crazy.
4: Imani invites.
0: Een hele goede avond. We got a club going crazy. Ja, je hoort een andere stem dan die van Imani. Je oompie Joes zit er klaar voor om de aankomende twee uurtjes te gaan knallen. Want ja, Imani die is namelijk hard aan het werk op Lowlands. Maar je weet het, the show must go on. Dus wij gaan hier vanavond ook een heerlijk feestje van maken. Ik heb natuurlijk heerlijke muziek voor je klaarstaan. Niet alleen dat, dus gaan zometeen ook nog gezellige gasten aanschuiven die ook nog eens een keiharde DJ hebben meegenomen. Om je alvast een beetje in die vrijdagavond moeten brengen. Dus ja, ik zou zeggen, maak je alvast ready. Wie mijn gasten zijn, ga ik nog niet verklappen. Dat hoor je zo meteen. Want ik ben eigenlijk eerst benieuwd naar wat zijn jouw plannen vanavond. Ga je lekker de stad in of blijf je misschien wel thuis? Maak je het daar gewoon gezellig? Oh, gezellig. Of ben je stiekem outfits aan het klaarleggen? Ja, omdat je ook een festivaletje gaat pakken en eventjes daar gaat flaneren in de velden. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Stuur me een berichtje. Ik zie alles binnenkomen, een spraakmemo, et cetera. Doe het vooral. En dan ga ik er gewoon voor zorgen dat ik muziek ga draaien wat precies past bij je mood. En daar past de dikste bij. Ja, die staat op naam van Langa.
1: Dikste.
5: Yes, Langa.

0: wordt gezet. Er runnen nu inmiddels events die kei, maar dan ook keihard gaan. Ze zijn vandaag bij mij in de building. Give it up voor de orga van GTB World! Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
0: Ik denk even goed om een rijtje af te gaan. Wie heb ik voor me?
1: Ik ben Justin, 28 jaar, afkomstig uit Amsterdam en GTB World gestart in 2023.
0: Hart.
2: Hi, ik ben Mr. Roo, 32 jaar, Amsterdam en ik ben de PR associate van GTB World.
3: Kimaya, 23 jaar, uit Almere en ik doe de event styling voor GTB World.
4: Ik ben Timmy, 27 jaar. Medeoprichter van GTB World. En ik kom niet uit een stad, maar uit die fan-up.
0: Shout-out naar die fan-up, man. Lekker, man.
4: Ja, gewoon naar die fan-up.
0: Ja, ik ben eigenlijk, wat ik me afvraag, hè, jullie zijn ooit als vriendengroep. Dachten jullie bij jezelf van, we willen GTB World gaan opstarten. Hoe is dat in zijn werking gegaan?
1: Nou, eigenlijk rond coronaperiode hadden we vooral huisfeestjes die best wel leuk waren. En elk event proberen we steeds opnieuw iets te brengen. Kan vanaf alles zijn. Een andere DJ. Maar we waren ook heel compleet. Dus we brachten ook bami, pastei.
0: Hey,
1: ja, allerlei lekkernijen. En zodoende kwam een van de vrienden uit de vriendengroep GTB. Met het idee van, hey, laten we nou een keer echt iets van gaan maken. Want we hadden in, volgens mij 2022 in mei. We deden altijd rond verjaardagen van de boys. En dat was een beetje uit de hand gelopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik kwam zelf wat later
0: Project
1: uit.
0: Project X achter.
1: Tegen die tijd was er nog natuurlijk een lockdown. En dan was het natuurlijk iets spannender om dingen te doen. Ja. En wij hadden echt gerekend op misschien 100 man. Maar ik kwam wat later aan en ik zag op de parkeerplaats al veel mensen. Ik zag al mensen lopen.
0: Hoeveel
1: ik dacht,
0: man?
1: Ja, ik denk nog op de 400. Ja.
0: Wauw. En als ik vraag naar waar staat GTB precies voor? Wat houdt het in?
1: Ja, GTB staat voor Get the Bag. En World is zeg maar onze wereld. Dus dat kan je eigenlijk ook imaginen. En GTB, dus Get the Bag, wil niet zeggen gelijk van Get the Bag, pak het geld. Wat we hier hebben zijn drie mensen die uiteindelijk in hun eigen, wat zal het zijn, hun skill,
0: ja,
1: hun ding kunnen ontplooien. Dus dat is eigenlijk waar GTB voor staat. Ik heb zelf ook geen ervaring gehad met events. Niemand niet. We zijn allemaal ergens begonnen vanaf nul. En hebben gewoon de visie gehad, hoe dan ook, we moeten het laten lukken. Dus zodoende, eentje heeft dan meer affiniteit met marketing, eentje meer met productie enzovoorts. En zo hebben
0: iedereen
1: we heel
0: is een kracht eigenlijk gezet.
1: Absoluut, ja. Dat is denk ik het belangrijkste in een teamverband, weet je.
0: Ja.
1: Je kan wel een spits rechtsback zetten, maar gaat niet echt werken.
0: Ja, nee, precies. En wat voor muziek wordt er precies gedraaid op de Vissa's?
2: Ik zal echt uitleggen, gewoon echt de Zuid-Afrikaanse diaspora. Veel Amapiano, Kom, 3-step. Het is veel meer uitgebreid dan alleen maar de ordinaire Nike. En al die Amapiano trend. Het gaat veel dieper in de sound van Zuid-Afrika. En daar dan ook een beetje Afro's lately in.
0: Ja, want je ziet dat bijvoorbeeld Amapiano muziek de laatste jaren steeds populairder is geworden. Waar zien jullie dat terug in events?
2: Zo, mensen weten echt nu hoe ze moeten dansen. Mensen nemen dit helemaal over. Oprecht, eerst was het een beetje voor mij ook een beetje zoeken met, oké, hoe moet ik gaan bewegen? Dan begin je met je armen, een beetje zo. Maar nu heb je gewoon echt choreografen tot en met artiesten die hun eigen TikTok-trend starten. En dat zie je gewoon terug in de feestjes. Het is gewoon echt super dope.
0: Mensen oefenen echt gewoon voordat ze naar de Vissa gaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Crazy. En volgende week is het alweer jullie 3-year anniversary. Wat kunnen we gaan verwachten op deze speciale editie? Wie wil wat zeggen daarover?
3: Craziness. Het wordt echt een groot spektakel. Het is natuurlijk ons derde jaar. En dit jaar willen we ook echt uitpakken. Dus dat het feest begint eigenlijk al bij de rij. Dus vanaf het begin tot het einde, totdat je thuis komt. Dat je gewoon met het idee gaat van, ja man, ik vergeet al mijn problemen en we gaan dansen.
0: Ja. En zijn er nog kaartjes te krijgen?
4: Jazeker.
0: Ja?
3: Even kijken naar Justin.
4: Het gaat wel hard, maar
0: het gaat hard.
4: Zeker.
0: Oké, dus je moet wel snel zijn?
4: Zeker. Ja, het gaat hard en je hebt ook mensen die kaarten doorverkopen. Dus.
0: Oeh, ja, dat is gewoon business, zeg maar. Ja, mensen maken er ook business van.
1: Ze zien op elke manier een manier om het brood te verdienen, weet je. Het zijn zware tijden. Benzine is niet duur. Goedkoop.
0: Precies, maar het is ook een compliment tegelijkertijd.
1: Ja, absoluut.
0: Dat mensen zo ver willen gaan voor deze feest. Ja. Volgende week vindt hij dus plaats, de 28ste uit Maart.
3: 28ste, Circus Colosseum thema. Zo,
0: ik zie je glimlachen, je hebt er echt zin in.
3: Omdat ik weet wat daar gaat komen.
0: We zijn niet ready voor dit. Wauw. En om alvast een beetje die vibes erin te brengen voor volgende week. hebben we van jou, Justin.
1: Klopt.
0: Zometeen een heerlijk setje. Wat heb je klaarstaan?
1: Eigenlijk de echte Amapiano. Ik zal wat, ja, underground, maar oftewel ook wel commerciële tracks gaan spelen. Dat je echt voelt wat breeze is. En we hebben ook nog een ander concept, groove. Check de Instagram out om meer erachter te komen.
0: Groove.
1: En we brengen die internationale acts van Zuid-Afrika straight naar Amsterdam.
0: Ja, ik zie grote namen die erop staan met bijna 1 miljoen volgers.
1: Ja, we gaan wel knallen daar. We gaan een kleine aardbeving veroorzaken daar.
0: Zometeen ook hier bij Phonics. Dus nergens naartoe gaan, gewoon blijven luisteren. GMB World.

De third year anniversary van hun Visa Breeze. Volgende week de 28ste. En dit was DJ Justin 701. Shout out naar die man. En blijf luisteren naar Imani Invites.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Located@phoenix.nl. Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem.

0: bent.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani invites nog steeds door je speakers met muziek zometeen van Kiba. Maar eerst tijd voor Russian Raul Alejandro en Iron.

0: but get it lit.
1: Boy.
0: Love you vibe.
1: Yeah.
0: We the best.
1: Boy.
0: Give me the light.
1: Yeah.
0: And we turn it up every time.
1: Every.
0: And we bust it up, watch it.
1: Watch it.
0: Ha!
2: Kiba, how are you, man?
3: Shout out to Kiba, man. Shana Paul and Busy Signal met Baba Bat.
4: Phoenix.
5: Something for the club.
4: Come on. Imani invites.
3: Je luistert nog steeds naar Imani Invites, maar vandaag gezellig met je oompie Joes. En ja, Imani die is zoals een heleboel andere mensen als ik mijn Insta open op Lowlands. En vanaf 10 uur gaan we hier met Phoenix live schakelen ook met Lowlands. Dus dan kan je gewoon meegenieten tijdens de show van New Wave. En ja, ik zou zeggen nergens naartoe gaan. Ook dit uur gaan we gewoon een lekker feestje ervan maken. Ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan. En ben je nog op zoek naar een leuke planning vanavond? Blijf dan ook even vooral luisteren, want ik heb wat opties voor je opgezocht, zodat je dat niet zelf hoeft te doen. Zometeen is ISB Lil Kleine even te dronken, maar eerst tijd voor broederliefde. En die mannen gaan het toch heet maken. Ja, maak me niet heet, je hoort hem nu.

0: vibes vanavond gezellig met Joes, maar ook tegelijkertijd gezellig met Imani, want zij is op dit moment live op Lowlands het daar onveilig aan het maken. Goedenavond, Imani.
1: Hello, Joes.
0: Ja, is het al onveilig daar nu jij er bent?
1: Je weet, wanneer ik ben gearriveerd, zit ik even het hele festival op z'n kop.
0: Lekker, lekker, lekker. Hoe zijn de vibes daar op dit moment?
1: Ja, super gezellig. Het is echt, echt goede vibes. Ik ben er pas net, dus ik heb nog niet heel veel gezien, maar van de dingen die ik nu heb gezien, de mensen zien er allemaal super knap uit. Het is hartstikke gezellig en ik ben gewoon vooral heel erg excited voor New Age natuurlijk vanavond.
0: Ja, vanavond vanaf 10 uur, dan kunnen de mensen genieten vanaf New Wave. Ga je ook nog wat andere optredens checken?
1: Ja, sowieso. Ik vind sowieso bij Lowlands altijd heel erg leuk dat je gewoon een beetje kan rondlopen en dat je dan opeens zeg maar ergens belandt bij een artiest die je misschien eerst niet zo, die je van tevoren niet zou checken. Dus ik ga ook een beetje kijken waar de avond me naartoe brengt, maar ik ben natuurlijk ook heel erg excited voor Tribal Kush Base Hall. Staat vanavond ook op de line-up. Kiba. Dus daar ga ik sowieso even mijn kontje gooien vanavond.
0: Lekker man, lekker man. Je gaf het al aan, de vibes die zijn wel daar. Je bent natuurlijk net pas aangekomen, dus je moet nog echt die vibes gaan voelen daar zo.
1: Ja.
0: Maar het weer is in orde. Zoals het in mijn oren klinkt, is dit gewoon de perfecte avond vanavond.
1: Ja, snap je, want ik was dus helemaal bang. Want ik dacht van, oh my god, dan gaat het regenen, modder, dit en dat. Maar het is best wel prima weer eigenlijk. Ik zie mensen ook gewoon in korte broekjes lopen. Mensen zien er gewoon cute uit. Het is echt een perfecte festivalavond.
0: Nog een paar bekenden tegengekomen of dat nog niet?
1: Ja, ik zag toevallig Langa net.
0: Hey.
1: Die zag ik even voorbij komen. En ik heb Rondi en Lil Kleine heb ik al gespot. Bokkesam heb ik al gespot. Dus helemaal gezellig hier, joh.
0: Kortom, ik zou zeggen, maak er een leuk feestje van Inami. Inami, geef je gewoon die ongedraaide undercover naam die ik je altijd geef.
1: God, je weet van mij, hè? Wanneer ik er ben, is het altijd een feestje.
0: Ja, zeker. Doe ze de groetjes daar en maak er een leuke avond van.
1: Doe ik. Nou, let je goed op mijn show daar?
0: Ja, komt helemaal goed hoor. Alles en iedereen is veilig, dus maak je geen zorgen.
1: Ja, gelukkig. Ja. Nou, maak er een feestje van voor mij.
0: Gaan we doen. Doen we ook onder andere.

met Down. Zometeen ga ik je meenemen naar een hele speciale introweek. En dat gaat over TU Delft. Hoe dat precies in elkaar zit, het is in ieder geval best wel interessant. Op zo zacht gezegd. Dat hoor je zometeen na muziek van Fresh.

J Balvin en Ritikal. I love it. Ja man, I love it. Nou, een introweek van een hogeschool of universiteit is meestal een week vol met, ja, drank, vissa's. Maar dit jaar doet een universiteit het net eventjes iets anders. De TU Delft die organiseerde namelijk een prikkelarm dagprogramma. Ja, geen drukke club of kater de volgende dag, maar lekker een potje dammen, een t-shirtje verven of zwaardgevechten. Ja, ik weet niet wat ik daarvan zou moeten vinden. Ik denk dat ik muziek zou melden voor die introweken. Maar goed, het is ook wel weer een belangrijke week waarin je moet gaan banden of zo met klasgenoten. Nou, een aantal jaar geleden was de prikkelarme introweek voor het eerst gehouden. En dat beviel blijkbaar zo goed dat het nu steeds normaler wordt en zelfs meerdere universiteiten dit hebben gestart. Ja, ik denk dan ook bij mezelf wel eens af en toe van, ja, klopt, je hebt misschien ook wel gelijk. Weet je, het hoeft niet altijd een feestje te zijn of, je weet toch, chaos te zijn. Je kan het ook zo op deze manier doen, zoals de TU Delft dat doet, met een prikkelarm dagprogramma. Ik weet niet waarom ik denk dan aan prikkelbare darm. Ik weet niet, als ik die zin lees, dan denk ik aan prikkelbare darm. Misschien omdat ik dat zelf ook heb. Ja, dus die energie hoeft niet altijd hoog te zijn, zoals je kan zien. Net zoals deze volgende tune van Trobi, K.A. en Jade Lorne. Dit is hoog.

weekend en daar hoort uiteraard wel een feestje bij. Maar soms zie je zoveel feestjes voorbij komen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En vandaag hoef je niet te zoeken, want ik heb alvast een speciale selectie voor jou klaargemaakt. In Amsterdam heb ik twee gezellige opties voor je gevonden. Heb je zin om lekker mee te zingen, om eventjes die stembanden een beetje te laten trillen? Nou, dan moet je bij Hitches Golf zijn. Dat is in de Chicago Social Club. Ja, dat is dus een plek om te gaan noteren. En heb je net de DJ-set gehoord van DJ Justin 107? En heb je zin in nog meer afro-vibes? Amapiano en die dingen. Nou, dan moet je vanavond in de Chin Chin Club zijn. Ja, daar is de Vissa Afro Chin. Wat betekent eigenlijk Chin Chin? Chin Chin klinkt eigenlijk Chinees of iets. Maar de Chin Chin Club, daar is het ding ding. Dus daar moet je naartoe gaan. En niet alleen in Amsterdam zijn er leuke feestjes. Want ik hoorde het je al zeggen. Hoe bedoel je alleen in Amsterdam? Wij zijn hier in Rotterdam natuurlijk. Wil je nog even snel een blockparty meepakken? Dat kan in The Bird. Daar heb je de Vissa Garden Blockparty sidequest. Dus ja, voor al die mensen die zin hebben in een sidequest vanavond. Je weet waar je moet zijn, man. En heb je zin in gewoon van alles en nog wat. Dan kan je natuurlijk ook bij Limbo in The Grid zijn. Ik hoop dat je hebt meegeschreven. Ik hoop dat je hebt genoteerd. Want je hebt genoeg opties voor vanavond. En ik wil je niet horen klagen. Je bent geblest, net zoals die volgende tune van Shensia die je gaat horen. Maar eerst even tijd voor wat concentratie. Ronnie Flex en Jonah Frezen door je speakers.

Weer tussen 7 en 9, gewoon weer met Imani. Zometeen nog Freddy Morera die op je staat te wachten. En daarna kan je uiteraard live intunen voor de radioshow vanaf Lowlands, New Wave. En vanaf 10:30, dan beginnen ook echt de optredens waar je weer lekker van kan gaan genieten. Dus nergens naartoe gaan. Ik heb nog heerlijke muziek om het goed mee af te sluiten. Distinct en MHD, die hoor je zo. Maar eerst tijd voor Catnuff en Dior. En dit is nooit goed. Een fijne avond!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken.

0: Spannix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
2: Spannix.
0: Luister op Spannix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Yo Rotterdam, van 17 tot en met 23 augustus...

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs Landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen en dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

een hele goede avond. Je bent ingetuned bij je girl Imani. En had je nou graag bij New Wave op Lowlands willen zijn, maar is dat misschien nou net even niet gelukt? Nou, geen stress, want Phoenix brengt Lowlands naar jou toe. Zometeen, rond 11:30 tot 12:00, hoor je dus de show van New Wave live hier op Phoenix. Nou, van No-Go Zone tot investeren in de liefde, alles komt zometeen langs. En we kletsen natuurlijk vooraf ook nog eventjes met de jongens van New Wave. Dat

0: Oké, ik sta hier dus op Lowlands en ik ben hier met niet alleen New Wave lid, maar ook onze oud Funnixer, Cartier.
1: Ja, inderdaad, ja. Hallo iedereen.
0: Hallo Cartier. Zometeen New Wave. Je hebt natuurlijk 5 uitverkochte concertshows eigenlijk gedaan in de Ziggo Dome. En nu sta je dan hier op Lowlands. Had je dat van tevoren verwacht dat dit zoveel impact zou maken?
1: Nou nee, we hadden natuurlijk niet eens verwacht dat we het 5 keer zouden uitverkopen, de Ziggo Dome. Dus ook niet Lowlands, maar we hebben hier al wel eerder gestaan met New Wave. Dus het is niks nieuws, maar wel professioneler.
0: Ja, want wat is dan het verschil voor jou met die jaren geleden dat je hier stond en nu?
1: Ja, ik denk de eerste keer is gewoon iets magisch. Dat verwacht je niet. We kregen ook onze eerste gouden platen hier. Dus dat is gewoon euforisch. En nu ben je gewoon wat professioneler. 10 jaar later, we hebben allemaal iets van de game gezien. Dus we proberen gewoon eigenlijk iets aan mensen te laten zien. Hoe we zijn gegroeid als mensen, maar ook als artiesten. Ik denk dat het verschil is.
0: Ik ben heel benieuwd, want wat voor show kunnen we zo meteen verwachten in de Alpha?
1: Ja, het is eigenlijk een soort van hetzelfde show, maar dan iets compacter en iets professioneler dan wat we in Ziggo hebben gedaan. En dan bedoel ik, de beats zijn uitgewerkter, we hebben wat verrassingen erin. En ja, wij proberen nog wat te verkopen voor iets anders.
0: Oeh, ja. Voor wat dan?
1: Ja, voor iets anders.
0: Oké, je houdt het mysterieus. In ieder geval, de luisteraars op Funnix, die zijn zo meteen ingetuned live bij de show. Heb je nog wat laatste woorden voor de luisteraars?
1: Ja, nou ja, sowieso dankjewel voor het checken voor New Wave. En wanneer wij de volgende aankondigingen doen, wees er snel bij deze keer.
0: Woe, niet lek ingaan dus.
1: Niet lek ingaan deze keer. Kom op, je hebt al eentje gemist. Niet meer doen.
0: Nou, thanks Cartier en heel veel succes met de show zo meteen.
1: Ja man, dankjewel. Thanks.
0: Thank you.
2: Jullie blijven een heel weekend.
3: Funnix.

Ik zoek Chloe en geef me. Ik ben on my way. Ik bel jou op FaceTime. Good girls wanna have fun. Bad girls wanna have Birkin bags. Samen tekst en ik kom.

jullie zit, maar ik heb er echt heel erg veel zin in. Nog maar een paar minuutjes en dan treden dus de boys van New Wave op in de Alpha Stage op Lowlands. En sowieso hoor je de hele show hier, maar als je ook echt wil zien wat er gebeurt op het podium, dan kan het ook gewoon.

ja, ik ga H even moeten onderbreken, want we zijn natuurlijk live vanaf Lowlands met Phonix. En het kan ieder moment gaan gebeuren dat je de boys van New Wave live op Phonix gaat horen. En de show kan je natuurlijk hier live volgen op Phonix. En via de NPO Luister app. Nog een paar minuten.

0: É você, não?
1: Go next with our 3 minutes and 15! Say it again!

0: absolut rock. Het kan niet anders om in swag in mijn gang, nigga.
1: Dit is een fles 43, die gaan we nooit op.

0: geslaagd in die 7. Terwijl jij voor de tremmeren. Jij weet al lang dat ik. Jij weet al lang dat ik. Oké, Lonef, met z'n allen. Zij zegt ik ken hem.
1: Anders schudden zijn in lopen de bang bang.
0: Ligt laag in die 7.

grootste menu op mijn bord als ik rap. Wil me niet mengen met jullie, want ik ben apart, ik ben ergens in. Die kans was te klein, maar ik nam die gok. En nu is mijn chance groot. Alsof je boer hoe een snuif hebt. En je klant snuift en je klant rook. Zonder God aan je zij ben je kansloos. Lijpa, wat die? Ja, ik was een lampoos. Ja, ik was een lampoos. Kijk naar mijn sessies, ik was een lampoos. Zij zegt ik ken hem.

0: chillen met.
1: Jij kan chillen met mij.
2: Hey yo, ik zeg jullie eerlijk. Ik denk we missen een vijfde member hier op stage, man.
1: Ik.

je nu zijn te leuk, jullie zijn te top. Ik zie die energie is daar.

groot. Wat is cirkel groot? Wat is cirkel groot? Wat is cirkel groot? Hey, hey, wat is cirkel groot?

0: Hey Itte, we hebben een hoop klassiekers gedaan.
1: Luister, Lowlands, ik weet de behouden van hip-hop. Maar dit is het moment dat alle ladies zich aangesproken moeten voelen. Let's get it.
2: Luister, luister, oh ja. Zo komt waar die on ja. Saucy, saucy, soja. Ik

dames en heren. Voor uw eigen veiligheid, let op uzelf en uw naasten.

en een Ronnie Flex, we komen samen uit de Lowlands, laat je even horen! Oké, luister. Aanstekers, lampjes, telefoontjes. Het maakt niet uit. Ik wil lichtjes zien, lampjes zien. Wauw, snap je? We treden op in het donker. Godverdomme, kijk even. Oh, oh, oh, oh. Ik laat Amazon Prime dit ook filmen, jongens. Laat je niet denken, hoor.

Okay, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Lowlands en Amsterdam. Dames en heren, jongens en meisjes, van links.

0: wel. We zijn aangekomen bij het allerbelangrijkste publiek van het hele avond, van het hele weekend. En daarom vraag ik en Ronnie, Lowlands, waar zijn al mijn dames? En we zingen met z'n allen zo van.
1: Is een bot uit de loterij.
2: Ja,
1: zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar. Ze doet het ook voor mij. Ze is een lot uit de loterij. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij.
0: Ik doe het
1: ook voor haar. Ze doet het ook voor mij.
0: Dames en heren, kom!

0: Jullie deur waren dus vergeven van nooit. En dan kom je hier staan en ze tekenen. En ik let niet op de views, ik mijn mannen op het nieuws. Jullie ben ik aan en nu blijven we aan het nieuw.
1: Hey!

0: Engine Lady Group SMP!
1: And Ronnie Flex is the onderdeel van. Don't get it twisted, man. Listen up, Lowland. Zijn we nog een beetje aan het genieten of wat? Zijn we nog een beetje aan het genieten van die feestje of wat? Oké, dan luister. Ik heb één van mijn favoriete vrienden. De legendary Spanker. Iedereen maakt zo'n nooit voor Spanker. En weet je wat leuk is? New Wave staat inderdaad voor nostalgie. En ik vind het top. Al die oude songs performen met mijn broeders. Maar New Lowlands. Ik hou ook van die nieuwe songs. Okay.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.